0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Cindy. Peter Timmerman.

Voor de Ladies of Soul. En Kenny Dulfer bewees daarin dat ze niet alleen kan saxofoon spelen, maar ook kan zingen. Jawel, op een project opgezet door Treintje Oosterhuis. Wat met een fantastische band en een hele goede line-up en zangeressen. Mooi materiaal, een swingende avond beloofde voor iedereen. The Ladies of Soul. En we hoorden de Girl Group Medley. Welkom bij Zindi. Mijn naam is Peter Tilman en ik deed het plaatje voor jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Soms is oud is nieuw en soms is nieuw is oud. Ja, een soort moment van tijdmachine. Soms denk ik mezelf, ik lijk wel een beetje Doctor Who. Maar goed, hou ik wel natuurlijk. Haar muziek draaien van Laura Branigan. Zo'n is die triest overleden, 52 jaar geleden aan een hersenbloeding. Hier is ze met Gloria uit 1982.

Laura Branigan en Gloria uit 1982. Lekkere plaat is het toch? Goede zangeres, goede stem. Maar ja, helaas, heel erg jong overleden eigenlijk. Muziek van Bouke.

0: Drie best wel energieke platen op een rijtje. Gloria, Fire Down Below van Bauke en Elvis Presley met Burning Love. Maar we doen nog eentje extra met Marlies en Ilone. Daarna laten we de rust even terugkeren. Hier is Lady Marmalade.
1: Wisdom my soul, sister,

0: Ja, van Ilone hebben we niet heel veel meer gehoord, maar Maria Catharina blaast nog steeds de plafonds uit de zalen. Ja, ik is Lady Marmalade. Woehoe! Zei deze week is Yuval Ravel, de overlevende van het Nova Festival, de slachting van Hamas op 7 oktober.
1: Zindi, Peter Timmerman.
0: Voor Israël brengt ze ons New Day Will Rise.
2: And even if you say goodbye.

Welkom bij Cindy. Mijn naam is Peter Tielman. We gaan drie platen met Judy Tsouk gaan we draaien. Wij gaan een reis maken door de tijd. En juist was die eerste reis met Pink Floyd en Judy Tsouk. Brief with me till dawn. Dit is Grand Slam featuring Judy Tsouk. The Captain of Her Heart.

De Captain of Her Heart met Judy Tuke voor de Project Grand Slam. Muziek van Judy Tuke, maar nu is het helemaal zij alleen. Met officieel muziek van, hoe heet die meneer ook alweer? Uit de jaren 70 en 60 kwam hij zelfs, meneer van de Zombies. Colin Blundstone, dat was de naam. En ook zij gelooft niet meer in wonderen. I don't believe in miracles.

I don't believe in miracles van Judy Tsouk. En anno tegenwoordig houdt Judy Tsouk zich veel bezig met de muziek van Harriet, waar ze samen nummers schrijven voor Harriet. En een van die nummers is deze, First and Last.

The First and Last. Hoorde Harriet, met een compositie van Harriet, samen met Judy Tsouk. Volgens het lijstje is het nu tijd geworden voor een jaar en 70 plaat. Maar ik draai heel weinig nieuw, merk ik nu. Dus we gaan gewoon het combineren. Terug naar het jaar 1976. Shake bracht toen deze plaat. Tu je t'aime.

Honey D hoorden wij met Tu Zin Je T'aime uit 2000. Dat was vooral 16, dat meen ik dat was. Muziek van Mama's Kitchen. Het is magisch. En daarom heet het dan ook Magical.

Mama's Kitchen en Magical. Prachtige mooie plaat van deze dames uit Scandinavië en Groningen. Ja, wat ze ineen, hè? Tegenwoordig overal muziek maken. Helder toch? On My Way. Ga ik zo meteen zijn, want dan moet ik plaats maken voor de volgende collega die een uur muziek voor je gaat maken. Dit is Siesto.

0: Dit is jouw Hitstation. Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hits. FreeMusicRadio.nl.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

0: Jongen, jongen, wat een muziek uit het verleden. Uit 1985 van Tears for Fears. En Everybody Wants to Rule the World. Nou, denk het ook. Wat zegt u, meneer Prince? Hij heeft het over een kus, geloof ik. Maar dan in het Engels. Kiss.
1: Don't.

0: Kiss.
1: Stemmetje. Prince, Kiss, Dekker Radio.
2: 80 is prachtig.
1: Nou, vooruit dan maar. Dan maar naar 1986. Oh, een eeuwigheid terug. Maar wel een mooie van Chris Rea. En we wanen ons op het strand. Het heet weer. Nou, dat is geen kunst deze zomer geweest, hè? On the beach.

Mooi gedaan, hè? Bobby Goldsboro en Summer, the First Time uit 1973. Dekker Radio, gaat eens eventjes luisteren naar een monnik. T.S. Monk heet die. Yeah! En die heeft het over het goede, goede leven. Of ook wel bon, bon vie. Leuke muziek bij Dekker Radio. Luister.

0: Corona finito. De zomer op de radio. Yeah. Het is ook zomer in de studio van Dekker Radio. Het is hier niet uit te houden, zeg. Ongelooflijk. Ja, ja, ik doe mijn best. Ik weet het. Ik hou me flink. Ondanks de temperatuur. Ik geloof 28 graden momenteel.
1: Carolina.
0: Nee, zeg maar Dekker.
1: Ja, je moet je.
0: Heet niet Carolina. Sir Jorge. Oké, dan zing jij maar Carolina.
1: Para todas as Carolinas.

0: Mooie muziek hè, van Seu Jorge en Carolina. We gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit klaar met deze drie na het half uur.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

ben je er nog? Dekkers Lawaai Radio. Romantics, what I like about you. Drie achter elkaar. Dadelijk Ton Gernan met Higher. Maar eerst de dijk. En die willen het licht uit. Lijkt me geen goed idee in de Dekker Radio Studio. Dan zie ik niks meer. Maar goed, we kunnen het proberen.

Binnen zonder kloppen. Ja, precies. Tom Grennan. Nooit eerder van gehoord. Maar dan gaat het maar hoger en hoger. Ja, en als je dan uitglijdt, val je naar beneden, toch?

af en toe word ik moe van mijn eigen programma. Het is wat, hè? Nou moet ik weer dansen. Nou ja, vooruit dan maar. Omdat het zo leuk is. Met Huey Lewis en de News gaan we naar 1985. En doe rustig mee. Behalve als je al achter het stuur zit, hè? Dat kan het beter natuurlijk. The Power of Love. Lekker radio. En daarna Jermaine Stewart met The World is

jongen, jongen, jongen, jongen. Ik ga het even kalmer aandoen, hoor. Met Jermaine Stewart gingen we naar 1985. The word is out. Nou, ik heb het al door. Weet je wat we gaan doen? We gaan eventjes lopen als een Egyptenaar. Die zitten natuurlijk altijd op een kameel en hebben ze van die kromgetrokken benen. Walk like an Egyptian.

Ik heb hier toch wel een vraag bij de nummer van Kleimans en van Geel, juf Helena. Wat zijn nou uitschuifbare benen? Nooit eerder van gehoord. Ik heb geen idee. Dat mogen ze me eens uitleggen. Bezia, ken je er nog? Ze heet eigenlijk Bezia Tretrenuska. En deze van lang geleden, Time and Tide.

0: Ik kijk op de klok en het eind van dit programma is in zicht. Hoor maar.
1: Dekker Radio.
0: Zo. En ik heb nog wat lekkers voor het laatst bewaard. Charlie Puth. De TH op het end en

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dekker Radio. Menno Dekker.

Zou het soms zomertijd zijn bij Dekker Radio? Denk het wel, hè? Hobby Horse hoorden we met een hit uit 1972. Summertime, summertime. En hier is Bezia. Tretreluska heet ze van de achternaam. Mooie naam, hè? Time and Tide.

En toen was hij afgelopen. Bezia Tretarowska. Time and Tide. Bekker Radio. Daar hoor je dit voorbij komen. En de Tipsy Girls noemen ze zich, deze dames. Met een knipoog naar de Spice Girls natuurlijk. Ja, yeah, wannabe.

0: Reis, is het orkestenhuis, hoor je het? Ja, bijzonder hoor. De Tipsy Girls. Wannabe. Joe Cocker. Summer in the City.
1: Yeah!
0: Legendarische klanken uit 1994. Je hoort het al. Dit is Dekker Radio.

1963, ja, had ik toch gelijk. Een zwoele zotte zomer. Those lazy crazy days, lazy days of summer. Ja, daar moest ik over vallen hoor. Daar kan ik niks aan doen. En het was al warm genoeg. Ja, toch? We gaan luisteren naar Mattia Bazar en...

0: Dankjewel Katy Perry en Skip Marley. Chain to the Ribbon.
1: Nou ja.
0: Het ritme van Xander de Buissonnier misschien. En die gaat iets heel belangrijks doen. Hij belooft dat hij de wereld zal redden. Luister maar.

Zo, we steven al af op het eerste gedeelte. De eerste half uur van Wekker Radio. En daarna gaan we gewoon een heel uur ervan maken. Hoe vind je dat nou toch? Here's the real thing. You to me are everything.

Zo, we zijn weer terug in de Dekker Radio studio met de muziekjes. Nou, we gaan gauw verder hoor. Nummertje 3. En 2 heb je nog te goed van deze 3. Harry Nilsson als eerste. Deze is van Neil Diamond.

kan zeggen wat je wil, maar zingen kan ze hoor, Glennis Grace. Deze is vrij recent, uit 2024, 9e maand staat erbij. Nou, dan weten we het ook precies hè, dat die uitkomt. Alsof ik jou ben. Over en uit. Een andere groep uit Nederland. Rondé. Never Been Better. Ben benieuwd.

0: Dank u wel, Rondé.
1: Music Radio. Met de muziek van de jaren 80.
0: Het was in 1984 dat dit een hit was. En ik was in Amerika voor de eerste keer van mijn leven. Ja, en toen hoorde ik deze op de radio. Bij WRR. Ja, ja, ik kan me nog herinneren. Sheena Easton. Nou, dat was hem meteen helemaal voor mij. Sugar Walls bij Dekker Radio.

En weg is ze, Sheena Easton met haar Sugar Walls. Die houden het nooit lang, suikerwandjes. Nee. Dikke radio. Niet the very first time op de radio. Nee, precies. We gaan naar ABC. En een nummer uit 2008.

Even bijkomen hoor. De Charlie Daniels Band hoorde je met The Devil Went Down to Georgia. Ja, dat speelt daar nog wel hoor. En dit soort muziek is ook lekker rustig. Van de Commodores, ook uit Amerika. We gaan naar 1977 voor Easy.

0: Nou, de tijd is voorbij. Ik ga afscheid nemen. Tot de volgende keer maar weer.
1: Dekker Radio.
0: Nou, nog eentje dan. Omdat jullie het zijn. Circus Custers. Leuk nummer uit 1983 van ze. En ze stotteren er een beetje van. Fuh, fuh, fuh, fuh.

En zo hadden we weer een lekkere opening in het programma Rond van Vandaag. Deze uit 1987. Nick Kamen hoorde u voorbij komen. Loving You is Sweeter Than Ever. Ik zeg hartelijk welkom. Jan Berger is de naam en ik draai ze voor u het komende uur weer in dit programma Rond. Hedendaagsweek van Alissa Grace. Nummer met de titel Bloodstream.

0: Hey, de laatste muziek van Alyssa Grace, Bloodstream, de titel van de plaat. Dan gaan wij nou eens even lekker verder terug in de tijd.
1: Oude meuk!
0: Met oude meuk, ja, 1965, Bob Dylan. Highway 61, Revised.

0: Ja, een hoop herrie zo in die platen. Dat was good old Bob Dylan, even terug naar het jaar 1965. Met Highway 60 van 61 Revisited. Inderdaad, muziek uit een gouden verleden.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: 2009, hier hebben we Battle. Dit is Another Day.

0: En zeker de muziek uit het jaar 2009, Bertolf en die heerlijke plaat, Another Day.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: 2021, J.C. Stewart, met It's Break My Heart.

0: 2021, de muziek van JC Stewart. Dit is Break My Heart.
1: Koester het oude, Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk je voor u klaar liggen van Bradley Music. En stiekem zijn dat gewoon de Charlie's is. Dit gaat met een knipoog naar voetbal. Get Out, The Stretcher.

0: Groot hit voor de dames Spice, de Spice Girl van 1996. Who Do You Think You Are, de titel van het nummer.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Op naar het half uur met Robin Starstedt. Terug naar 1976. Let's Fall in Love.

Muziek van het jaar 1983. Paul Carrack hadden we hier zo. I Need You, zo heette het plaatje. En, laten wij eens doorschakelen naar de muziek van 2026 met Benson Boone. The Time of My Life.

0: De muziek van Benson Boone. En dit was hedendaagse muziek. The Time of My Life. We gaan lekker terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan in 1968 met Engelbert Humperdinck. Le bicyclette de Belle Saisse.

0: Gouwe oude muziek van Engelbert Humperdinck, La Bicyclette de Belle Seis. Leuk om dat weer eens een keer terug te horen.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Je luistert ernaar, naar de radio. Robbie Williams.

0: Ja, Robbie Williams zegt het ook. Je luistert naar de radio. Radio was de titel van deze plaat uit 2004.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werkje, Bailey Perry. The Villain.

0: Bailey Perry en een nieuwe plaat. De Villain was de titel.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de Noorste gezellig, wie die?
0: 2014 met Pharrell Williams. Hij bezingt Marilyn.

0: De 2014 muziek van Pharrell Williams, Marilyn Monroe. Dat bracht de tijd in het programma Bond op het moment dat er afscheid moet gaan nemen van u. Het zit er weer op, wederom een uurtje lang Bond op je radio toestel. Dat we dat heel vaak doen natuurlijk. Mijn naam is en blijft Jan Berg. Reageren mag en kan en janberg.radio@gmail.com en dat rest ervoor. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik vertel u wat de muziek is waar we uitgaan. Ik heb wat korte plaatjes staan, dus ik heb er nog drie voor u. Allereerst gaan we naar het jaar 1978 met Robert Gordon, Link Ray, Red Hot. Daarna een nieuw werkje van Bram van der Ven, Als We Gaan. En daar nog echt een stukje oude meuk uit 1960. Brooke Benton en Dinah Washington, A Rockin' Good Way. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag tot de volgende Bond.
1: My

En dat was ook nog de opening programma Bond van vandaag. Muziek uit jaren 82. Nederlandstalige muziek, maar dat had u natuurlijk al herkend. Dit was Doe Maar en Doris Day. Ik ben Jan Berg en programma Bond, daar luistert u naar. Blijft u erbij, dan zorg ik uiteraard voor de muziek. We gaan bij Nederlandstalige muziek blijven. En wel hedendaagse muziek. Miss Montreal en haar plaats Schuilen.

0: gewoon even lekker schuilen. Miss Montreal, oftewel San Hans, hè, zoals ze echt heet. Schuilen, de titel van de plaat. We gaan eens even lekker terug in de tijd met...
1: Ouwe Munk!
0: De Beatles hebben we voor u klaar liggen, 1967.

0: Inderdaad, de Beatles of ook wel de Fabulous Four, zoals ze dan ook wel worden genoemd. En dit was Penny Lane in de Bonte Muziekverzameling.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: Hoppen we weer naar het jaar 2008 inmiddels met Mika.

0: De muziek van Mika Love Today, de titel van het nummer, 2008 alweer. Ja, het gaat de tijd snel als je daar weer eens even naar kijkt, naar die jaren. 2008 alweer, 18 jaar terug in de tijd.
1: De magische muziekselectie, hier en nu.
0: Ja, dit is iets recenter, 2019. Eva Max voor u en Thorn.

0: Ja, zo is maar net even de vrolijke muziek die hier voorbij komt denderen. Nick Langhuizen, ik ga nog niet mee, zoals de titel van dit nummer.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar de jaren 90 met Bronx Style Bob en Forbidden Love.

0: Ja, zeker de muziek van Bronx Style Bob. En dit was een nummer met de titel Forbidden Love.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan op naar het half uur, Matthijs van de Floaters. We gaan naar het jaar 1977. En dit is Float On.

De mooie muziek van Leo Sayer uit het jaar 1980, deze opname More Than I Can Say. In de bonte muziekverzameling, jazeker, u bent er nog steeds bij. We draaien ze voor u de lekkere plaatjes weer op een rijtje. Ook hedendaagse muziek natuurlijk. Harry Styles, Dance No More.

0: De muziek van Harry Styles, anno 2026. Deze muziek, super populair deze maand. Dit was Dance No More. We gaan terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van
3: de jaren 60.
0: 1963. Oh, well, dit zijn de Hollies en Stay.

0: George Manette. Uit 1963 dienst van The Hollies en Stay. Ja, blijven erbij, hè.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2002 met Gorilla.

0: En dat was dan deze muziek, Gorilla en een nummer wat geschreven, Das Ligaia. 2002 kwam het uit, dus ook al meer dan 20 jaar oud. Ja, de tijd gaat altijd heel hard als je er zo naar kijkt.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: In de beste mix naar muziek van Mike Shipley. Dus eigenlijk meer een plaatje in de categorie van...
2: Meer dan hits.
3: Alleen.
0: Nieuwe plaat, dit is Stingley Love.

0: Lekkere muziek van Mike Shipley. Dit was Stingley Love hier in de Bonte Muziekverzameling. We hebben ze op een rijtje voor u staan. We hebben ook natuurlijk de oudjes muziek van lang geleden en ook van wat minder lang geleden.
1: Hé hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die?
0: 2017, deze van Coldplay samen Big Sean. Dit is Miracles, Someone Special.

see someone special. Don't go to war with yourself.

We hebben uit 2017 deze opname van Coldplay samen met Big Sean. Miracles, someone special. Ja, het is altijd fijn om iemand speciaal in je leven te hebben. Ja, toch? Maar wel weer het signaal dat we aan het einde van het programma zitten. We zijn er weer doorheen gevlogen. Dit was er nog weer een uurtje lang op uw radiotoestel. Mijn naam is Jon Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. Janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ik wens u nog een hele fijne dag en ik vertel wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1970 met The Fab Four, met The Beatles, Let It Be. Daar hebben we nog een nieuw werkje van Renaerts en Krabbe, Kop op. Als we het nog tijd hebben, 1977, Jonathan Richman en The Modern Lovers en The Egyptian Bank. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groeten en graag tot de volgende bond.

luistert. Om onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hitradio. Free Music Radio.

Liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan het bord voor zijn kop van de zakenman, want daar wordt hij alleen maar slechter van.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.nl.

De nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

aan het begin van deze aflevering van The Oldies Project, The Coasters en Young Blood. Amerikaanse soul- en R&B-groep afkomstig uit Los Angeles. En dat rond leadzang Carl Gardner. Hun grootste populariteit hadden ze tussen 1957 en 1959. En ze zijn natuurlijk vooral bekend geworden van hun hit Yakety Yak. Het nummer wat je hoorde is de B-kant van de single Searching en zou later nog gecoverd worden door onder andere de Beatles in 1963, Bad Company in 1975, The Darts in 1977, Bruce Willis in 1988 en The Band in 1995. Hey, hallo, welkom bij deze aflevering van The Oldies Project. We hebben ook deze keer alle registers open getrokken, zoals altijd, om jou te laten genieten van de verborgen juweeltjes die nog altijd te vinden zijn van de muziek uit de jaren 50, 60 en 70. Vaste ingrediënten zijn aanwezig. En de tragiek van de muziek belichten we in het kort het leven van Bobby Hebb. En als nederpopplaat hebben we gekozen voor de allereerste single die de Volendamse groep The Cats uit zou brengen. Daarover later meer. Eerst mag je geluisteren naar deze van The Cyclones en The Dew.

Ja, leuk om deze eens te horen. Een vreemde plaat, Esprit de Corps. En if, tussen haakjes, would it turn out wrong? Het enige wapenfeit wat we hebben kunnen vinden is dat de band het nummer uit zou brengen op 13 oktober 1972. Een componist en arrangeur van het nummer is Dave Mindel. En daarvoor hoorde je The Sorrows en Take a Heart. Engels band opgericht in 1963 in Coventry door Pop Witcher. En ze maakte deel uit van de Britse beat boom en dat in de jaren 60. Naast Pop Witcher bestond de groep uit Don Farden, Phil Peckham, Terry Jukes en Bruce Finley. Echt succesvol waren ze niet. Don Farden verliet al vlug de band en hij had als soloartiest wel een hit met het nummer Indian Reservation. We begonnen met de Cyclones Duo. Leuk om te vermelden dat de band is afkomstig uit Singapore. Het waren twee broers, Siva en James Choi. Het nummer is geschreven door James en op het nummer worden ze begeleid door de groep de Checkmates. Zometeen onze nederpopplaat, The Cats, de allereerste single die zij ooit uitbrachten. Maar eerst mag je gaan luisteren naar onze instrumentale plaat, uitgevoerd door The Eagles, maar dan die uit de jaren 60 met The Bristol Express.

Leola en de Lovejoys hoorde je. En He Ain't No Angel, Amerikaanse soulzangeres. Geboren op 2 april 1942 in Louisiana. De achtergrondzangeressen, de Lovejoys, waren Ella Jameson en Leola Jiazu, heette ze met haar achternaam zelf. En nummer zou verschijnen bij Tiger Records. En dat in 1963.

En af en toe wilden we wel eens een bekend nummer doorcijpelen. Waarom ook niet? Eddie Floyd hoorde je een knock on wood. Zijn volledige naam is Eddie Floyd Lee. En dat is een Amerikaanse soul R&B zanger, producer en songwriter. Zijn hoogtepunten waren in de jaren 60 en 70. In 1966 schreef Floyd samen met de heer Cropper het liedje wat je hoorde, Knock on Wood, wat eigenlijk bedoeld was voor Otis Redding. Maar Jerry Wexler vond dat Floyd het zelf op moest nemen en zo gebeurde het. Het werd een grote hit en is meerdere malen gecoverd door verschillende artiesten, van David Bowie tot Count Basie. Natuurlijk kennen we natuurlijk de versie van Amy Stewart uit 1979 wel. Knock on Wood was het begin van de solo carrière van Floyd. Hij begon met The Eagles en The Bristol Express. Brits kwartet dat bestond uit Terry Clark, Rod Meacham, Michael Bryce en Johnny Page. De groep werd ontdekt door componist Ron Grainer. En hij wordt waarschijnlijk best herinnerd als componist van het thema van de tv-serie Doctor Who. Nadat ze nummers The Bristol Express en het thema uit de film Exodus uitbrachten, mochten ze mee op tournee met artiesten zoals Del Shannon, Stevie Wonder, Johnny Tillotson en Dionne Warwick. De band was echter geen lang leven beschoren, want in 1974 viel het doek voor de vier leden. Zometeen de tragiek van de muziek. Daarin belichten we het korte leven van zanger Bobby Hebb. Maar eerst mag je gaan luisteren naar het meest zoetsappige nummer van deze aflevering. Hier zijn ze, de Hebstars en Sunny Girl. She's a-

0: The Cats en Jukebox, een popgroep uit Volendam. En ze bestonden van 1964 tot 1985. Zij het, dan moeten we wel daarbij opmerken, en met enkele onderbrekingen. Ze waren van 1968 tot 1975 een van de meest succesvolle bands van Nederland. De bezetting bestond uit Kees Veerman, Piet Veerman, Arnold Muren, Jaap Schilder, Theo Klauer. En dat was van 1972 tot 1975. En Piet Keizer. Jan Buijs was vanaf de oprichting de manager. Ze ontwikkelden een oorspronkelijk muziekgeluid dat de naam Paling Sound meekreeg. Door Joost en Draaien verzonnen. Het kenmerkt zich door de dramatiek in de stem van Piet Veerman, de achtergrondzang van de andere leden, de composities van Arnold Muren en het studiowerk van Klaas Leijen en Wim Jongbloed. Stijl vond navolging bij vele andere Volendamse artiesten, zoals Maddock, Leftside, Next One en vanaf 1977 ook bij BZN. Het nummer wat je hoorde, Jukebox, was trouwens de allereerste single die deze Volendamse formatie uit zou brengen. Het werd echter geen hit. En daarvoor hoorde je Jimmy Justice, When My Little Girl Is Smiling. De volledige naam is James Anthony Bernard Little. Deze Engelse popzanger scoorde 3 top 40 hits in het Verenigd Koninkrijk. En het was een nummer wat je hoorde, maar ook 31 Funny en Spanish Harlem. Overigens alle 3 in hetzelfde jaar, 1962. En we begonnen met The Hep Stars, Sunny Girl. De Zweedse popgroep die werd gevormd in 1963. De groep behoorde tot de meest succesvolle Zweedse groepen van de jaren 60. Leuk om te vermelden dat de toetsenist van de groep was Benny Andersen, die natuurlijk later lid zou worden van ABBA. De overige leden waren zanger Svenne Hetlund, Janne Friesk op gitaar, Chris Patterson op drums en Lella Hekland op basgitaar. Hetlund en Andersen verlieten de groep in 1969. Het nummer wat je hoorde, Sunny Girl, bereikte een 4e plaats. Dat is toch aardig in de Nederlandse top 40.
1: Dit is de Oldies Project. De tragiek van de muziek.
0: In de tragiek van de muziek, Bobby Hebb. Robert Von Hebb was een Amerikaanse jazz singer songwriter. Hebb's ouders, William en Ovala Hebb, waren beide blinde muzikanten. Al op 3-jarige leeftijd trad Hebb samen met zijn 9-jarige broer Harold op in Nashville. Op 23 november 1963 werd Harold doodgestoken. Mogelijk was deze gebeurtenis een inspiratiebron voor Bobby, want vanaf dit moment ging hij jazznummers schrijven. In 1966 bracht hij door hem geschreven en gezongen nummer Sunny uit. Later dat jaar volgde A Satisfied Mind. In 1976 kwam hij met Love Me en na een pauze van 30 jaar bracht hij in 2005 zijn laatste album uit met de naam That's All I Wanna Know. In 2010 kreeg hij postuum een ster in de Music City Walk of Fame en dat in Nashville. Bobby Hebb overleed op 3 augustus 2010 aan de gevolgen van kanker. In de tragiek van de muziek, Bobby Hebb en You Don't What You Got I'll Tell You Do. Het is maar even dat je het weet.
2: Leven in een muzikale reis. De tragiek van de muziek. The Oldies Project.

Andy Cavill en Hey That Cruel Heart. We maken trouwens eerst deel uit van de Engelse instrumental band The Saints, die platen uitbrachten bij producer Joe Meek. Nou, Andy Cavill besloot op een gegeven moment om ook gezongen nummers uit te brengen, maar dat ook onder de vleugels van diezelfde Joe Meek. Daarvoor Little John and the Sherwood's Long Hair. Amerikaanse band afkomstig uit Lowell, Massachusetts. En het nummer verscheen in 1965 als B-kant van de single Ragbag. We begonnen dit trio met Bobby Hepp en You Don't Know What You Got Until You Do. En dat in het kader van de tragiek van de muziek. Je weet het, jouw suggesties voor dit onderdeel van het programma. Je kan het altijd sturen naar info@theoldiesproject.nl. We zijn aanbeland in het programma waar ik er altijd al een stuk of vier voor je op een rijtje heb staan. Onder andere de 1910 Fruit Gum Company, The Wreckers, Paul Peterson. Maar eerst deze van Gary en The Pacemakers.

De 1910 Fruit Gum Company met Simon Says. Het is een Amerikaanse band uit de jaren 60. Het begon allemaal in 1965. Frank Jekyll richtte een groep op die de naam Jekyll and the Hydes droeg. Groepsleden kwamen uit Linden en dat ligt in New Jersey. Jekyll vond een oude wikkel met daarop de woorden 1910 Fruit Gum. Nou, de naam van de groep die was gevonden in 1967 tekende de 1910 Fruit Gum Company een platencontract bij de firma Buddha Records. Tot hun grote verbazing schoot de single Simon Says in 1968 als een raket in de hitparades omhoog. En dat was een van de eerste popsongs in het genre bubblegum. Simpele popdeuntjes en dat voor een jong publiek. Daarvoor hoorde je The Wreckers Love Our Money. Band die een kort bestaan kende, speelde vooral in de Liverpool-stijl, alhoewel ze daar niet van afkomstig waren. In totaal bracht de band 3 singles uit. En daarvoor hoorde je Paul Peterson en She Can't Find Her Keys. Amerikaanse acteur, zanger, schrijver en activist. Nadat hij door zijn optreden in de Donna Reed Show bekend was geworden, waagde hij zich ook op het muzikale vlak. En bracht in de jaren 60 een aantal singles uit. We begonnen dit kwartet met Gary and the Pacemakers en How Do You Do It, een Britse muziekgroep uit de jaren 60 rondom Gary Marsden. In 1962 kregen Gary and the Pacemakers een contract bij manager Brian Epstein als tweede groep naast de Beatles. Ze kregen hits als Fairy Gross the Mercy en Don't Let the Sun Catch You Crying. Het nummer You'll Never Walk Alone uit 1963 van Rodgers en Hammerstein, dat indruk had gemaakt op Marsden nadat hij de film Carousel had gezien in zijn jeugd, werd hun grootste hit. Dit lied is vele malen gecoverd en is al jaren het clublied van de voetbalploeg Liverpool. Hey, tot zover weer deze aflevering van The Oldies Project. Breng ook eens een bezoekje aan onze Facebookpagina facebook.com/TheOldiesProject. Of ga gewoon naar onze website TheOldiesProject.nl. Ik heb er minimaal nog eentje voor je in dit programma. En dat zijn The Escorts en Dizzy Miss Lizzy. Wat mij betreft graag tot de volgende keer. Dag!

24 uur per dag en 7 dagen in de week Radio Atlantica Breda. Jouw lekkerste muziek en natuurlijk jouw verzoekplaten. Dit is Radio Atlantica Breda.

0: Draaien de hits waar jij van houdt.
1: Dit is Atlantica Breda.

0: Mon devait au Cameroun, Wende, la pierre. Nana Moani, money, money.
1: Lunchbreak bruist als het water van de Noordzee.
2: Patrick heeft de zomerkriebels.
3: Zomerradio.
4: Dit is de Lunchbreak met Patrick Jacobs. Van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1. Op het menu de hitte van Patrick, de onvergetelijke song, de toetjesplaat en heel veel hits met een glimlach. Geniet van je lunch met de Lunchbreak.

Ja, inderdaad, wat is het leven van een DJ-jockey? Toch wel hard, hè? Inderdaad. Want in de zomer moeten werken. Ja, in de studio waren meer dan 30 graden is momenteel. Goed, dit gezegd zijnde, heel bijzonder goede woensdagmiddag natuurlijk. En van harte welkom natuurlijk in een nieuwe lunchbreak. We zijn er weer tot 1 uur natuurlijk hier op jouw fantastisch radiostation. Want die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En we gaan natuurlijk een klein beetje met de flashback terug. Maar we hebben ook nieuwe muziek natuurlijk voor jou hier op de radio. Dus stay tuned naar de lunchbreak. Dat was Imagination en Flashback. Hier is Racy, Lay Your Love on Me.

Het weer, wat het nu hebben, moet je niet gaan racen. Doe het maar rustig en kalm aan, zou ik zeggen. Muziek van Racy en Baby Lay Your Love on Me uit de jaren 70 natuurlijk. En ja, wat hebben we hier nog meer klaarstaan? Wel, hier staat op mijn lijstje Duran Duran. En Free, Free for Love.

En dan gaan we gewoon zeggen, de Spenders natuurlijk. Hè. Maar ze staan onder de naam Detroit Spenders natuurlijk. En dat was de medley van Working My Way Back To You hier in de lunchbreak op jouw woensdag. We zijn alweer in het midden van de week. Ja, dat hoort misschien niet graag als je met vakantie bent, hè, maar het is toch wel zo natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad wel. Vakantie voor iedereen, zeggen ze dan. Ja, soms wel, soms ook niet natuurlijk. Mijn vakantie is al achter de rug dit jaar, dus we blijven gewoon lekkere muziek voor jou draaien hier op de radio.

Judy in the sky. Ja, inderdaad, onze onvergetelijke hit voor vandaag woensdag. Ja, inderdaad wel. Muziek van Johnny Fred en his Playboy Bands. En dit allemaal met zijn Judy in the Sky natuurlijk. En daarvoor hadden we natuurlijk Emma Bale. En dit allemaal met haar lekkere Fortune Cookies. Inderdaad wel, ja. We zijn er nog tot 1 uur hier op Jong Fantastisch Radiostation met de lunchbreak. En hier zijn de Proclaimers.

En dan, hè, het zal aan de vakantie liggen, denk ik. Ja, het zal wel, hè. Ja, dat, ik denk dat we al woensdag waren. Het is nog maar dinsdag. Ik wil wel dat je sneller zijn dan de anderen, natuurlijk. Ja, inderdaad. Wel. Mijn excuses daarvoor, natuurlijk. Ja. Muziek van The Proclaimers en dit al met hun Walk 100 Miles. Ja, er komen er weer 500 miles. Ze komen er weer aan, hè, die grote voetochten. Ja, het is 's nachts en allemaal doorwandelen. Nee, niets voor mij, inderdaad niet. Dinsdagmiddag en hier is Starship and We Built a City on Rock and Roll.

0: Lunch Break Breaking News Toon.
1: Zo'n hele bijzondere goede dinsdagmiddag. Welkom in deel 2 van de Lunch Break. En we gaan terug vandaag naar 1978. In 1978 kondigen de leden van ABBA, Björn en Agneta Falsko, dat aan dat ze gaan scheiden. De band bleef voorlopig bestaan en ze maken ook nog wel enkele hits. Hier zijn de ABBA'tjes en dit al met hun Angel Eyes.

0: The Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-tip van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke song,
1: de LP of artiest van de week,
2: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat.
0: Geniet dus extra van je lunch met The Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-tip van Patrick. De hit-tip van Patrick. De hit-tip van Patrick.

Ja, inderdaad, de nieuwe Confessions van Madonna, deel 2. En dat was onze hit-up voor deze week natuurlijk, samen met Stromae, onze Belgische artiest. En dit allemaal met haar My Sins Are My Saving. Tot en met vrijdag onze lekkere lunch-hit-up hier op de radio natuurlijk. Van harte welkom in deel 2. We gaan er aan beginnen aan deel 2. Hier is Big Yellow Taxi. Johnny Mitchell.

0: En dan een lekker instrumentaal, lekker terug in de tijd natuurlijk met Jive Bunny en de Master Mixers en dit allemaal met hun Glenn Miller medley. Voor zij die oud genoeg zijn, die zullen wel weten wie Glenn Miller is natuurlijk, hè? Inderdaad wel. Dat allemaal hier in Jong Lunchbreak, als je nog aan tafel zit, smakelijk eten zou ik zeggen. We zijn er nog tot 1 uur op jouw fantastisch radiostation.
1: Lunchbreak LP van de week.
0: Onze LP van de week en dat is Limal en dit allemaal met zijn Too Shy.

En daarna is Ronnie Rokers en wat andere gids kennen van Limal. En dit allemaal met zijn Too Shy hier in de lunchbreak deze dinsdagmiddag. En wat ga jij nog allemaal presteren vandaag? Je mag het ons altijd laten weten. Hoeveel graden is bij jou? Wat ga jij nog doen? Ga je lekker in een zwembadje zwemmen? Of zit je met de voetjes in het water? Wel, je mag het ons laten weten. Hier is Andy Gibb en Shadow Dancing.

Ja, inderdaad, een van de drie broertjes van de Kipzuiten, van de Bee Gees natuurlijk. En dat allemaal hier op je radio. Je hoort het eventjes alleen leren, hè, of alleen doen. En dit met Shadow Dancing was een kleine hit. Hier is Matt en Tiger Feet.

0: Een band die verschillende grote hits gemaakt heeft natuurlijk in de jaren 70. Ik heb het over Mud en dit allemaal met een Tiger Freed. Als ik gewoon eventjes op de uurwerk kijk, of de klok die hier aan de muur hangt. Het is weer tijd geworden voor deze...
1: De toetjesplaat van de dag.
0: De toetjesplaat van de dag. En wat mij betreft graag tot morgen woensdag. Hè. Morgen is het pas woensdag. Inderdaad wel. Hier is East 17 and Another Day. Tot morgen. Stay tuned.

nummer 1 op jouw radio. Dit is jouw hitstation. Freemusicradio.nl.

0: Wat een stem, hè? Leuk, hey.
1: Artemios Venturis Roussas, beter bekend als Demis.
0: Een Griekse zanger en ook ooit basgitarist, waarschijnlijk bij Aphrodite zelf. Grote hits gemaakt, mensen. Daar houden we van. Lekker terug naar een gouden tijdperk. De tijd van toen. Jazeker, wees welkom. Op de komende uur is dit de Middle of the Road Show.

Geef me wind en zeilen. Geef me zon en noodweer. Een van die zomers was die zomer van 2016, als je het mij vraagt, lieve mensen. Jongen, jongen, jongen, veel regen. Windsurfing, nou goed uit die lekkere oude tijd, hè? 1979 was het voor de service. En dat terug in de middle of the road, Sjerp. Zometeen een fijne achter de keukengordijnen. Allereerst de Fingerboys.

0: Allemaal een lekkere synthesizer, jongen, op een keyboard. Gaat het goed komen? Boom, boom, boom, boom. Best wel diep is een schatrijk mee geworden. Daar gaan de Fragger Boys!
1: Een fijne van achter de keukengordijnen.
0: Storm of regen, nou zonnig. Volgt menig piloot boven de wolken. Daar moet je wezen. Schijnt altijd de zon. Schijnt een gezegde te wezen. Is het
2: dit is de Middle of the Road Show.
3: Wind Nordost, Startbahn 03. Bis hier höre ich die Motoren. Wie ein Pfeil zieht sie vorbei,

0: alarm, alarm schijf, Arnold. Ja. Arnold, een van onze producers van de Middle of the Road Show. Ja, we hebben er meerdere, gelukkig maar. Hey, alleen is maar alleen. Robert en Pieter Williams. Van 1990 tot en met 1995 maakte Williams deel uit van Take That. En na die periode werd hij uiteraard een succesvol solozanger. In 2010 deed hij het nog even voorzichtig over met A Take That. Leuk dat je erbij bent, vrienden. Dit is de Middle of the Road Show. En ik geef aan jou cadeau Cat Stevens.
1: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault.

Watson, Cat Stevens en een heel spektakel. Een heel groot spektakel met Yvonne Keeley en Scott Fitzgerald in de jaren 70. If I Had Words. Blijf maar even lekker hangen in die gouden jaren van toen. Onder andere de 70s. Ja. Ondertussen geniet ik van een lekker kopje koffie met een bossenbol vandaag voor de gelegenheid. Brenda, nou heerlijk weer. Dankjewel. En hier zijn Marley McNeil.

60, ja. Ging hij al in de band. Toen was hij 16 en speelde hij in de T-set van Peter Tetro. Zijn naam Paul Edewat. In de show aanwezig met Ik wil jou alleen. Jeugdsentiment, een uur lang. Ach.

0: gelukkig ben ik nog geen psycholoog. Helaas, Nathalie, ik kan het nog niet voor je oplossen. Nathalie was dat even de laatste in de show met My Love Won't Let You Down. Nou, we hebben wat problemen gehad de afgelopen uur, hè? Liefdesproblemen, weet ik wat. Ik heb me half vol gegeten aan die bosse bollen van Brenda van Kaas. Ze waren lekker. En volgens mij komen er nog wel een paar. Zit er nog wat in de doos? Gelukkig. Frans is niet zo gulzig geweest vandaag als hij normaal altijd is.
1: Oh,
0: juist, ik wens je nog een hele fijne voorstelling.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Volle kracht.
2: De muziekfabriek.
3: Vrienden en vriendinnen, het is altijd moeilijk om even het momentje voor jezelf te vinden. Nou, misschien is dit moment aangebroken. Geniet van de muziekfabriek, je hoort er 3-3.
4: Ron van der Steen.
3: Zo, laat de hectiek van de dag voor wat die is. Neem een kop koffie en geniet van de eerste 3 liedjes. We beginnen met Vanessa Paradis. Hier is Jo Le Taxi.
5: De naam zegt al genoeg. Hier is weer een uurtje de muziekfabriek. De muziekfabriek.

Het is heel klein, maar wonderschoon. Het is terug te vinden op het album Bells. Je hoorde het gelijknamige nummer van Laura Jansen. Daarvoor zat een liedje van de 3J's. Ik denk heel toepasselijk. Vandaag ben ik vrij. Nou, als dat het geval is, geniet van je vrije dag. En we begonnen met Vanessa Paradis, Je le taxi. En zoals je weet is Vanessa Paradis een manneke of fotomodel. En af en toe kan ze ook liedjes maken. We gaan terug naar 4.

0: Relaxed. Relaxed. En laat je verrassen. Wanneer de muziek je vriend is...
1: Ah, mijn goedoe, laat me niet vragen, weet je.
0: Luister je naar de Muziekfabriek. Muziekfabriek.

0: moet je voelen. Tot in je tenen. Het is van oorsprong een heel oud liedje. Dit keer in een nieuw jasje. Met medewerking van Crewfinder, Nina Simone. Ain't Got No Home. En wat waren die andere twee liedjes? Jan van der
1: Steen. De Muziekfabriek.
0: Ik ga het je haarfijn vertellen. Dat was die van Carol Emerald. Van het album Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. Je hoorde daarvan The Lipstick on His Collar. En we begonnen met een liedje uit 1984 van Ghoul and the Gang en Joanna. Tijd voor ons eerste item.
2: From long time ago. Jukebox Classic, Golden Oldie.
0: We hebben te maken met een Engelse rockband die een aantal hits hadden in de jaren 60. Waaronder Wild Thing, With a Girl Like You and Love Is All Around. De band wordt beschouwd als een van de eerste garage rockbands.
2: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
0: De band werd in 1964 opgericht in de Zuid-Engelse plaats Andover. De vier jongens, onder leiding van zanger Reg Presley, konden echter nauwelijks een instrument spelen. Het simpele gitaargeluid van de band groeide uit tot hun handelsmerk en bleek van grote invloed op later garage rock en punk. Mid jaren 60 tekende de groep een contract bij Larry Page, de manager die de Kings onder zijn hoede had. De band werd beroemd met de hit Wild Thing uit 1966, geschreven door de Amerikaanse countryzanger Chip Taylor. Het nummer werd wereldwijd een grote hit, waaronder nummer 1 in de Verenigde Staten en nummer 5 in Nederland. Laten we luisteren naar de Jukebox Classics voor deze keer. Hier zijn de Trucks en Wild Thing.

Lekker stoer, lekker rauw uit 1966. The Trucks en Wild Thing. Misschien heb je behoefte tot het aanvragen van een Jukebox Classic. Laat dat even weten via www.ronvandesteen.nl. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. We gaan van start met Hall & Oates. Hier is Maneater.

0: Het mag duidelijk zijn, dit liedje van Klein Orkest geeft je bezinning en zet je tot nadenken. Over de muur was dat.
1: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
0: En ook jouw muzikale inbreng voor de Muziekfabriek is van harte welkom. Stuur het op via www.rondvandesteen.nl. We hadden nog twee andere liedjes. Agnes, Sometimes I Forget. En we begonnen met Hall & Oates, die lekkere gouden oude Man Eater. En hier zijn de volgende drie in de Muziekfabriek. Gabriel Rios en Broad Daylight.

0: Ron van de Steen. De muziekfabriek is pure passie voor iedereen.
1: Attentie. Speciale aanbieding.

0: Speciale aanbieding, gratis en voor niets, deze van Seal and Secret. Daarvoor zat Flip the Script, I Never Told You. En we begonnen met Gabriel Dios en Broad Daylight.
1: Ron van der Steen.
0: En gezien de tijd is het een beetje opschieten geblazen. Tijd voor ons tweede item.
2: De Muziekfabriek. De Muziekfabriek is pure passie.
0: Op de middelbare school richtte in 1973 trompetist Kenny Copeland en Henry Carner de band op.
3: Oude lullenplaat.
0: Later zou de groep verder worden uitgebreid. In 1976 kreeg men de vraag de soundtrack Car Wars te produceren.
3: Oude lullenplaat.
0: Dit leverde de groep een nummer 1 hit op in de Billboard Hot 100. In Nederland en Vlaanderen werd het nummer een top 10 hit. In de Verenigde Staten leverde de soundtrack van Car Wars nog andere hits op. Dat waren Wanna Get Next to You en Do You Dance. Gedurende de jaren 80 werden nog enkele albums opgenomen, waarbij de samenstelling van de groep steeds veranderde. In Engeland werd het nummer Car Wars nog 2 keer een hit. In 1988 werd het nummer opnieuw uitgegeven met het nummer Is It Love, Your After als dubbele A-kant. En in 1998 verscheen Car Wars 98 in de remix-uitvoering. In hetzelfde jaar had de oorspronkelijke zangeres Quain Dicky na 16,5 jaar weer een hit in de Nederlandse top 40. Toen ze met Flying een duet met de Nederlandse groep Romeo zong en eindigde op 33. Tegenwoordig bestaat de groep nog steeds weliswaar in afgeslankte versie. De oude lulplaat voor deze keer is van Rolls Royce. Luister naar het originele.

77, Rolls Royce en Car Wash. Ik kreeg ooit van een grabber een filmpje in mijn mailbox. Dat was van een Car Wash. Nou ja, je mag raden waar die over ging. Ja, inderdaad, daar ging die over. Je moet hem zelf maar even opzoeken en dat allemaal aanschouwen. Tot zover de muziekfabriek. Ik hoop dat je hebt genoten. Laat het even weten via www.ronvandesteen.nl. Gezien de tijd, ik ga er snel vandoor. Ik zeg maar weer goed.

0: Franse muziek. Jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
1: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt uit de jaren 80.

0: 70s, 80s, 90s, zeros, tens en de allernieuwste. Hoor je alleen maar hier bij... En met wie anders?
1: Patrick Vijfhuizen.
0: We doen ons best. Ik doe mijn best. Boer Harm nu met zuigen.

0: Hoorde je. En dan voor boer Harm met zuigen. Ik vraag me af wat hij zuigt. Of kort een beetje jij wijs uit. Ja, af en toe wil je dat ook bij mij voorkomen. Doe maar nu, misschien zo'n dag of twee.
1: De beste mix.

een stukje minder met wat samples erbij. I Can't Wait for the New Series, hoor je. Had je de dance classics, uit de jaren 80. Dit is uit 94. Ruud Jacot, vrij met mij en wel veilig in Enteroen.

0: Free Music Radio.
1: NL. Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
2: Een hoogtepunt
3: uit de jaren 90.

Prettige rollator discoplaat in dit gedeelte van Afternoon Delight. Is die Change met Make Me Go Crazy, de Oppo Lopo remix. Goed, Guus Meeuwis, ja, het is niet mijn held. Maar goed, wat ik draai is niet belangrijk. Waar je graag naar luistert, dat is belangrijk. Dus Guus Meeuwis, het is een nog zometeen ook nog. En R3HAB komt ook nog voorbij. Hoe? R3HAB, zo heet die band. And if you could stop time, maar eerst de script met Superheroes.

0: Punch Drunk Love van Alex Haya. Hoe die uit 2025 de script. Met superheroes daar weer voor. Tijd voor...
1: Later weer.
0: Disco!
1: Disco plaat.

Crazy. Sorry, Guus Meeuwis nu. Met Het is een nacht. En achteraan R3HAB met If You Could Stop Time. Ja, ik ga de tijd stoppen. Zeker. Het programma is afgelopen. Dus vandaar. Ik wens je heel veel plezier met de rest van de programmering van dit radiostation. En wij spreken elkaar de volgende keer weer. Bedankt voor het luisteren.

0: altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: He's back. He's back.
2: You're listening to
3: Bram van der Mast.
4: Het geluid van jouw muzikale herinneringen.
5: Hoor je hier.

0: Live Marije, die trein, hè. A long train running. Allemaal van de Doobies uit
1: 1973.
0: Ja, want daarin zijn al onze hits verstopt. In 1973 en in 1980.

0: het plaatje voor het eerst hoorde, dacht ik dat het over CC ging. Maar hij zingt dat wel een paar keer. CC. Nou, dat is gewoon niet de frisdrank die hij bedoelt, maar iets heel anders. We hadden ook nog wat leuk nieuws en wat dingen die gevierd werden in 1973. Bijvoorbeeld, straks pakken we even de kalender van de jaren 80 erbij, oftewel 1980. Wie trouwde er allemaal in 1973? Nou, op 8 januari trouwde Michael Caine met het mooie model Shakira Bask. En Michael was 40 en zij was 25. En het gebeurde allemaal in de Candlelight Wedding Chapel in Las Vegas. Jane Fonda, ja, die wordt ook niet oud, hè. Echt niet, die wordt echt niet ouder als je ze ziet hier op het plaatje. Ja, het blijft gewoon een twintiger, zeg maar. Maar in januari trouwde zij met activist Tom Hayden. Elvis Presley is ook getrouwd in 1973 en hij deed dat met Priscilla. Maar ja, er was ook een scheidingsverzoek in datzelfde jaar, dus het werd eigenlijk niet echt een super lang huwelijk. En dat was eventjes het nieuws uit 19. Nou ja, zeg het maar even dan, hè, computertje. Kom maar.
1: 1973.
0: Juist, en wij gaan een plaatje draaien uit dat jaar.

release kennen we ook nog, hè, van The Future Jet. So Long was een mooie hit voor Ernie. So Long in het jaar 1980. We hebben ook, ja, ik had net al wat echtscheidingen en vechtscheidingen en trouwerijen in het jaar 73. Maar in 1980 ging dat ook gewoon, ja, gewoon door eigenlijk. Het is eigenlijk zo dat op 14 januari Samuel L. Jackson trouwde met Sportzender producent Natalia Richardson. In februari trouwde de Amerikaanse Susan Day, bekend van A.L. Law en helemaal nog steeds, en The Partridge Family. Dat kan je ook nog wel voor je geest halen, denk ik, hè? Die hitserie, de jaren 70. Op 1 maart trouwde de Amerikaanse dichter-zanger Patti Smith met MC5-gitarist Fred Sonic Smith. Hij was 31 in Detroit, Michigan. Tony Blair uit Engeland, kennen we ook nog wel. Die trouwde met een advocaat en was ook nog docent. En zij heette Cheryl Boots. Maddie Pettiken. Ja, op 15 april trouwde hij met Maddie Pettiken met een Amerikaanse schrijfster en actrice, Carey Grodin. En we doen er nog één. John McCain. Yes, hij trouwde met een marineofficier en toekomstige politicus. John McCain was 43 en hij trouwde met zijn tweede vrouw. Dat was in 73 met Cindy Louie Hensie. En zij was 25. Hoe zit dat nou? Toch als je trouwt en je zegt altijd forever and ever. Yes, till death us apart. Demi Zouzos, die zingt daar een mooi liedje over. Ja, ja. Even terug naar de jaren 70.

0: het zeggen. Nederlands trots. Hollywood 7.
1: Dank u beleefd, mensen.
0: Dank u beleefd, mensen. Uitgevoerd door niemand anders als... Ja, je kent hem. Het was Alice Hiddink. Ja, heerlijke muziek van hem. Terug naar het andere jaar.
2: 1973.
0: Dat is ook een hele bekende. Harry Chapman.

0: W-O-L-T. En dat allemaal van een man genaamd Harry Chapman. Harry, ja, was DJ en je kon horen dat dat niet in dank afgenomen werd. En hij werd verplaatst naar een nachtprogramma. Nou is het voor Amerikanen helemaal geen probleem, want iedereen is daar gewoon 24 uur wakker. Dus hij werd nog beroemder als dat hij daarvoor was, zeg maar. 73. We pakken het jaar 1980 erbij. En als ik zeg dag vogels, dag bloemen, dag kinderen, dat was het nieuws van 1980. Want het was het einde van de populaire kinderserie Pippo de Clown. De populaire kinderserie Pippo de Clown komt een eind wanneer in april 1980 de laatste aflevering wordt uitgezonden. De eerste werd uitgezonden in 1958. In totaal beleefde Pippo de Clown met Mamalou en Kloek Kloek in een aantal wat is gestopt bij 577 uitzendingen van Dag Vogels, Dag Bloemen. Maar we kregen er wel wat voor terug, want in 1980 werden we ineens verrast met een extra knopje op je tv. En je kon daarin scrollen, tenminste, ik weet niet of dat al kon toen, maar je kon daar wel in typen. Want in april 1980 begint de NOS met een nieuwe dienst op tv genaamd Teletext. Voor Nederland is het wel nieuw, maar Nederland loopt natuurlijk op die technologie ietsje achter. Want in andere landen is de dienst al veel langer in gebruik vanaf de jaren 70. Het werd uitgevonden door Amerikaan Bill Kastner. Hij was ingenieur van beroep in dienst van Texas Instruments. Weet je wel, dat zijn die type dingetjes waar je mee uit kan rekenen hoeveel 1 en 1 is en 2 en 2 en al die dingen meer. Prima. Dat weer eventjes bijgekletst uit het jaar 1980. En dan moet er ook een plaatje komen.
1: 1980.
0: Onze eigen volkszanger André Hazes. En vriend
1: Bram van der Mast. Je kan hem maar beter aan hebben.

Allee, het werd uitgevoerd door Los Angeles en het heet La Malaguena. Ik hoop dat ik het een beetje goed de Spaanse accent erop leg. Het is ook meer dan 100 keer gecoverd of door anderen uitgebracht, zeg maar. Nou, ik kan er wel even iets over vertellen. Daar hebben we misschien wel even tijd voor. Ik denk het wel, ze maken gewoon tijd. Marguela Saralis is het oorsprong Mexicaans volksliedje. Het stond bekend al enkele jaren voordat het in de 20e eeuw werd geclaimd door de Mexicanen El Pidio en Pedro Calalindo. De titel werd vaak ingekort tot La Malaguena. De tekst gaat over een mooie vrouw. Ja, natuurlijk. Er zijn meer dan 100 covers over dit liedje bekend. Artiesten zoals Trini Lopez, Emma Lotti, M. Camarina, Josef Feliciano. Ze namen het allemaal op. En in Nederland werd het bekend uit 1955 op Philips plaatjes van Trio Los Paraguayos. Waarin het nog wordt verwezen naar de Mexicaanse achtergrond. Goed gedaan, jongens. Het is slim dat je dat even erbij zet. Want ja, je gaat anders. Ga je natuurlijk voor gaas met de rechter. Een andere opname met Nederlandse bijdrage was een versie van James Last met Bertien Steinberg uit 88. De muziek kan je ook nog tegenkomen in jouw dvd-kast met Kill Bill 2. Het werd toen gezongen door, even kijken, Shin Jong. Wat had ik nog meer? Nou, dat hebben we allemaal wel een keer. Als je buiten loopt en je ziet iemand die je wel of niet een beetje kent, maar je bent beleefd en je steekt je hand op. In 1973 hebben ze daar een hallo-dag van gemaakt. Steek je hand op en zeg hallo, hallo, doe je mee met The World's Hallo-dag. Meedoen is eenvoudig, gewoon elkaar groeten en het liefst minimaal 10 verschillende mensen per dag. Dus op alleen op die dag, hè. Verder mag het heel het jaar, maar op die dag moet je het echt doen. En welke dag is dat dan, Bram? 21 november. Oké, ik weet niet of dat het nog bestaat. Het zou kunnen. Maar mocht je nou een keer zwaaien of roepen aan iemand en er wordt niet gereageerd. Ja, dan zeg je gewoon, what's the matter, baby? Ja, what's the matter, baby? Want ja, groeten, het doet geen pijn. Het maakt iedereen een beetje blij.

0: je denkt misschien is veel ouder dan 1973, maar nee hoor, echt niet. Het stond dik in de top 40 met See My Baby Jive. En nou, dik in de top 40 gesproken. Ja, ik heb hier weer eventjes het vaste dingetje, wat natuurlijk hier bij dit overzicht hoort van 1973 en 1980. De nummer 1 hits. Ja, voilà, de Jive. En laten we even voor wat het is met de Wizards. We gaan nummer 1 draaien en dat was allemaal... Nou, ik zeg het even niet, welke het is.
1: Nummer 1.
2: 1980.
0: Ja, je kent hem, hè? Ja, de man met de kapblazen, Robbie.

0: De nummer 1 hit uit 1980. En er waren natuurlijk veel meer nummer 1 hits. J&R American zie ik staan. Olivia Newton-John. Maywood. Goombay Dance Band. Fargo. Masada. BZN. Earth and Fire. Kelly Family. Randy Crawford. Stephanie Mills. En gaat zo nog maar even door in 1980. Hallo. En 1973 hadden we natuurlijk ook. Ja, nummer 1 hits. Wat dacht je van? The Crazy Horses van de Osmonds, The Sweet, Blockbuster, Jai Coltrane, Go Like Elila en de Osmonds Brothers nog een keer, Down by the Lazy River, Down Redbone, Sheriff Dean, Freddie Brack en Golden Earring met Layla Love. Dat was natuurlijk een keiharde nummer 1 hit in
1: 1973.
0: Juist, en dan hebben we hier die andere, en die is van de Hollies, die had ik nog niet genoemd. Ja. Ook een nummer 1 hit, 1973. Bram, die neemt afscheid. We gaan eruit, inderdaad, met de Hollies. En The Day That Curly Billy Shut Down Crazy San McGee. Ho, ho, ho. Ja, in één keer goed, Bram. Goed gedaan, jongen. Hey, bedankt voor het luisteren en voor het meedoen. En veel plezier met de volgende programma's.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited Vision and Sound.
1: Proficiat, je zit goed bij jouw favoriete radio. Want wij hebben Luc van Turnhout aan boord met de LVT-platenkast. Heb je vragen of een funky idee? Mail ons dan via info@deplatenkastrocks.eu of deplatenkast@telenet.be.
2: Hallo allemaal, fijn dat je weer afstemt. Voordat we duiken in de muziek van vandaag, willen we heel even stilstaan bij een belangrijk moment. Over heel Europa, van Zuid-Frankrijk en Spanje tot de Griekse eilanden, strijden duizenden brandweermannen en vrijwilligers dag en nacht tegen de verwoestende vuurhaarden. Met gevaar voor eigen leven en met onvermoeibare inzet staan zij in de frontlinie om mens, dier en natuur te beschermen. Aan al die helden in het veld een diep respect en een welverdiend eerbetoon. Muziek verbindt en brengt rust, juist op momenten dat de wereld wat chaotisch aanvoelt. Ga er dus lekker voor zitten, ontspan en laat de dagelijkse zorgen even los. Van harte welkom bij een gloednieuwe aflevering van de LVT Plaat. We hebben weer een prachtige gevarieerde selectie voor je klaarstaan en wensen u bij deze veel luisterplezier. Starten doen we vandaag met een absolute wereldster uit de beroemdste muziekfamilie ter wereld. Na haar legendarische broer Michael is zij zonder twijfel de meest succesvolle van alle broers en zussen Jackson. Met tientallen nummer 1 hits, iconische videoclips en een geheel eigen geluid drukte ze een onuitwisbare stempel op de pop- en R&B-geschiedenis. Janet Jackson and Together Again.

Zelensky, wiens echte naam Vincent Belorgi is, is op 28 juli 2026 op 50-jarige leeftijd overleden. Er zijn geen verdachte omstandigheden aangetroffen in zijn woning. Volgens Franse media klaagde hij de dagen voor zijn overlijden over hevige hoofdpijn, waardoor er vermoed wordt dat hij aan de gevolgen van een beroerte is overleden. Het parquet van Parijs heeft een onderzoek ingesteld om de exacte oorzaak vast te stellen. Dit is een van zijn bekendste nummers, Night Call.

Het is tijd voor een Belgische klassieker met Arid. Toen de zanger Jasper Steverlinck met de band in de finale van Hummels Rock Rally stond, kende hij nauwelijks nog gitaarakkoorden en zong hij puur op gevoel. Dat verbluffende, unieke stemgeluid werd meteen een handelsmerk. Uit 2002, dit is You Are.

0: Geen grenzen, geen regels. Alleen muziek met een verhaal. Dat is de LVT-platenkast.
1: Dankjewel, David. We zijn voor de gelegenheid dit keer in het eerste deel klaar om u wat bij te brengen over wat er gebeurde in week 32 in de filmgeschiedenis. Op 6 augustus 1926 was er de doorbraak van het filmgeluid. In New York vindt de première dan plaats van Don Juan, de allereerste langspeelfilm met gesynchroniseerde muziek en geluidseffecten. Hoewel er nog geen gesproken dialoog in zat, was dit een gigantische mijlpaal op weg naar de talkies, zoals dat genoemd wordt. 6 augustus 1932, het allereerste filmfestival ter wereld. En dat werd gehouden op het terras van het Hotel Excelsior in Venetië. Het was de start van Primus onder de festivals. De allereerste film die ooit op een filmfestival werd vertoond was Dr. Jekyll en Mr. Hyde. Verder is er op 8 augustus 1937 de geboorte te vermelden van Dustin Hoffman, een van de meest gevierde acteurs uit de filmgeschiedenis. Hij zou later filmgeschiedenis schrijven met rollen in klassiekers als The Graduate in 67, Midnight Cowboy in 69, Kramer vs. Kramer in 79 en Rain Man met Tom Cruise in 1988. 5 augustus 1962 was er het overlijden van Marilyn Monroe. De filmwereld die treurde om het onverwacht overlijden van een Hollywood-icoon op 36-jarige leeftijd. Ze liet een onuitwisbare indruk achter met rollen in klassiekers als Some Like It Hot met Tony Curtis en Jack Lemmon en Gentlemen Prefer Blondes uit 1953. Dan zijn we op 8 augustus 1974, de première van Chinatown. De film noir-klassieker Chinatown van Roman Polanski, met onder meer Jack Nicholson en Faye Dunaway in de hoofdrollen, gaat in landelijke première. De film wordt door de critici tot op de dag van vandaag gezien als een van de beste scènes en scenario's uit de filmindustrie. Ten slotte is er nog 6 augustus 1999. De première van The Sixth Sense staat dan centraal. Een psychologische thriller die draait vanaf de eerste dag in de bioscoop. De film groeide uit tot een wereldfenomeen, mede dankzij de beroemde plot twists uit de geschiedenis van het Witte Doek. Tot zover het overzicht van de filmgebeurtenissen die toch wel een mijlpaal mogen genoemd worden in de gehele filmindustrie. Verder met muziek. Wij zijn klaar om u Simply Red voor te stellen met Stars.

In 1977 dook Elvis Presley voor het laatste studio in. Of beter gezegd, de beroemde Jungle Room in zijn eigen Graceland. De titeltrack van dat allerlaatste studioalbum tijdens zijn leven werd de aanstekelijke en catchy hit Moody Blue. Een prachtig nummer over een wispelturige liefde, doordrenkt met die typische warme Presley sound. Dit is The King himself met Moody Blue. Well,

Voordat Liza Stansfield in 1989 doorbrak met haar wereldhit All Around the World, presenteerde ze een kinderprogramma op de Britse televisie. Toen ze die iconische kreet Been Around the World and I Can't Find My Baby inzong, had ze bovendien geen idee dat die simpele zin zou uitgroeien tot een van de meest herkenbare poprefreinen van de jaren 90.

Once in a Lifetime, uitgebracht in 1980, gaat over het gevoel op automatische piloot te leven. Het nummer beschrijft iemand die plots wakker schrikt in het volwassen leven. Met een mooi huis, een grote auto en een gezin. En zich vertwijfeld afvraagt, hoe ben ik hier in godsnaam terechtgekomen? Het is een filosofische reflectie op de sleur van het alledaagse bestaan. Verpakt in een meeslepende, door Afrobeat geïnspireerde New Wave Beat. Hier zijn de Talking Heads.

0: is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: En als we David horen, wil dat zeggen dat we iets te melden hebben natuurlijk. Binnenkort op de Live Nation agenda voor Nederland en België. Joji staat eind augustus 2026 in de Ziggo Dome en Vos Nationaal. Begin september volgen de Black Keys in Afas Live en Daniel Caesar in de Ziggo Dome. In september zie je Cat's Eye en de Pussycat Dolls in Antwerpen en Amsterdam. Het najaar van 2026 brengt onder meer Bryan Adams, Jay Cole en Placebo naar de Afas Dome in Antwerpen en Korn, Don Toliver naar de Ziggo Dome. Begin 2027 sluiten Nothing But Thieves, Editors en Teddy Swims de reeks af in zowel Amsterdam als Antwerpen. Muziek over de man die pillen nam om te gaan slapen, wakker te blijven, te diëten enzovoort. Uiteindelijk werd zijn roem de ondergang en de volgende plaat werd een grote hit in de Lage Landen ten behoeve van Danny Mirror.
2: Last night I turned the radio on for the midnight news. Suddenly I thought I died of a broken heart when I heard the announcer say,
3: the great rock singer Elvis Presley, also known as the King, just died in a hospital in Memphis, Tennessee, USA.

Toen gitarist George Kooijmans, ondertussen al overleden spijtig genoeg aan ALS, met de herkenbare gitaarriff en het dwingende ritme aanstak, besloot de band te kiezen voor een opzwepende bas- en drumsectie, geïnspireerd door Santana. Barry Hay schreef de tekst over een automobilist die 's nachts gehaast op weg was naar zijn geliefde, geleid door een onzichtbare telepathische verbinding, namelijk Radar Love. En dan een leuk weetje in verband met deze plaat. In de tekst zit een ode aan Hay's moeder en de radio played that forgotten song, Brenda Lee's Coming On Strong. Brenda Lee was trouwens de favoriete zangeres van zijn moeder.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: En dan hebben we voor u even een dissectie gedaan van Kid Creole en de Coconuts. Er is de naam van August Darnell, de Big Chief, oprichter, zanger, brein en songwriter achter de unieke mix van disco, calypso en swing, wat de muziek van Kid Creole en de Coconuts wel is. Verder in de groep zit ook Andy Hernandez. Zijn naam in die groep is Quattamundi. Doet me altijd denken aan die pasta choco, weet u wel. Zijn vaste muzikale handlanger, met andere woorden, vibrafonist en sfeermaker op het podium. En dan is er nog Adriana Keegi, co-oprichter, destijds Darnell's echtgenote trouwens, en stylist en fotograaf achter de iconische achtergrondzangeressen The Coconuts. Kid Creole en The Coconuts dus, met andere woorden, en Annie, I'm not your daddy.

Rick Astley speelde in 1985 als zanger en drummer in de lokale band FBI. Producer Pete Waterman zag hem optreden in een buurthuis en was op slag onder de indruk van Ricks diepe en krachtige stem. Waterman haalde de verlegen 19-jarige Rick naar Londen. Daar werkte Rick eerst 2 jaar lang als T-boy. Het hulpje dat thee haalde, zeg maar, in de studio van Stock, Aitken en Waterman, om te wennen aan het vak. In 1987 gaven ze hem het nummer Never Gonna Give You Up. En het hulpje werd in één klap een wereldster.

Welkom bij deel 2 van de LVT platenkast. Deel 1 was zo'n succes dat we de stofdoek er nog een keer doorheen hebben gehaald. We duiken weer diep in het archief, dus zet je schrap voor nog meer vergeten parels, briljante klassiekers en nummers waarvan je vergeten was dat je ze mooi vond. Een van die voorbeelden is George Michael en Fast Love.

Het ontstaan van Yazoo en hun hit Don't Go uit 82 is eigenlijk een bijzonder verhaal. Nadat Vince Clarke net Depeche Mode had verlaten, vormde hij met de kracht

0: De LVT Platenkast. Open, eigenwijs en altijd verrassend.
1: Ellie Delvaux, of met andere woorden Blanche, behaalde in 2017 een prachtige vierde plaats in het Eurovisie Songfestival met het hypnotiserende City Lights. Haar donkere, melancholische electropop sloeg enorm aan in Frankrijk. City Lights behaalde daar de gouden status en ze brengt regelmatig Franstalige of Frans georiënteerde nummers uit, waardoor ze er tot op de dag van vandaag een grote en trouwe fanbase heeft opgebouwd.

0: Het is de hoogste tijd voor onze vaste items.
1: Collega David heeft zo net weer de aanzet gegeven om te gaan kijken welke zaken er belangrijk waren in de muziekgeschiedenis dit keer. We starten liever op 5 augustus 1966, want in het Verenigd Koninkrijk verscheen toen het 7e studioalbum van de Beatles. De titel daarvan was Revolver.

Het geldt als een van de meest vernieuwende en invloedrijke albums uit de popgeschiedenis met klassiekers als Eleanor Rigby en Yellow Submarine. Op 8 augustus 1969, meer bepaald om 11.35 uur 's ochtends, blokkeert een politieagent gedurende 10 minuten het verkeer op Abbey Road in Londen. Fotograaf Lian McMillan maakt op het zebrapad de legendarische foto van John, Paul, George en Ringo, die de hoes zou worden van het album Abbey Road. En in de recreatiezaal van een appartementencomplex aan 1520 Sedgwick Avenue in de Bronx, New York, geeft DJ Kool Herc een back-to-school feestje. Door twee platen tegelijk te gebruiken en de breaks eindeloos te herhalen, legde hij op die dag, en het was 11 augustus 1973, de officiële fundamenten voor de hip-hop cultuur. En op 9 augustus 1995 melden wij het overlijden van Jerry Garcia. Dat was de iconische voorman en gitarist van de Amerikaanse psychedelische rockband Grateful Dead. Jerry Garcia overleed op 53-jarige leeftijd. Hij laat een immens muzikaal en cultureel erfgoed achter voor generaties deadheads. En tenslotte 11 augustus 1999. De Amerikaanse hardrockband Kiss wordt geëerd met hun eigen ster op de beroemde Hollywood Walk of Fame als bekroning op hun decennia lange carrière en spectaculaire live shows.

Het grote voorbeeld en de mentor van Gary Moore was Peter Green, de oprichter van Fleetwood Mac. De meesten zullen misschien denken dat dat Mick Fleetwood geweest is, maar niets is minder waar. Toen Gary Moore op zijn 14e Peter Green zag spelen, veranderde dat zijn leven. Green gaf hem later zelfs zijn iconische Gibson Les Paul Greeny gitaar, waarmee Moore uiteindelijk de bekende gitaarsolo Still Got the Blues inspeelde.

Je zou kunnen zeggen dat we nu al een voorsmaakje gaan geven van wat de cover story binnen enkele weken gaat worden. De plaat I'm Every Woman werd geschreven door het legendarische duo Ashford & Simpson en uitgebracht in 1978 als de allereerste solosingle van Chaka Khan. Dat was wel na haar succes met Rufus. Het werd meteen een gigantische disco- en R&B-hit en een anthem voor vrouwelijke kracht. En dan de cover. In 1992 blies Whitney Houston het nummer Nieuw Leven in voor de soundtrack van de film The Bodyguard, waarin ze acteerde aan de zijde van Kevin Costner. Haar krachtige house dance versie, geproduceerd door Narada Michael Walden en CNC Music Factory, werd opnieuw een wereldwijde megahit. Als eerbetoon aan het origineel roept Whitney aan het einde van haar versie vol bewondering de naam van haar idool. Chaka Khan. Overigens zong Whitney als 16-jarig studiozangeresje in 1979 al in het achtergrondkoor bij diezelfde Chaka Khan.

Martin Fry was in 1877 muziekjournalist voor zijn eigen fanzine. Hij ging de avant-garde electroband Visa Versa interviewen. Het klikte zo goed tussen Fry en de bandleden Mark White en Stephen Singleton dat ze hem uitnodigden om bij de band te komen. Fry nam al snel de rol van zanger over. De heren gooiden hun sound compleet om, weg van die kille synthesizer-experimenten en vol overgave naar een geliked stijlvol pop- en R&B geluid met blazerssecties en pakken. Ze veranderden hun naam in ABC en scoorden in 82 hun megahit The Look of Love.

Ondanks lovende kritieken en festivalshows doorheen heel Europa bleef de internationale doorbraak van de legendarische Coeli, de Queen of Hip-Hop, uit. Don't Care werd een gigantische hit in België en leverde haar Mia's en een uitverkochte AB op. Hoewel ze op festivals als Glastonbury speelde en de loftrompet gestoken werd door grote internationale media, bleek het doorbreken bij de buitenlandse mainstream radio een zware strijd.

0: En dan gaan we het hebben over een opname uit 1978 met de titel Sultans of Swing. Het nummer gaat over een gepassioneerd jazzbandje dat op een regenachtige avond voor een vrijwel lege kroeg in Londen speelt. Mark Knopfler zag de band live en was onder de indruk. Ondanks het gebrek aan publiek speelden ze vol overgave, puur uit liefde voor de muziek. Aan het eind riep de zanger gekscherend: "We are the Sultans of Swing." Knopfler schreef het nummer als eerbetoon aan muzikanten die spelen voor de passie en niet voor het geld.
1: Geen grenzen, geen regels. Alleen muziek met een verhaal. Dat is de LVT Platenkast.

0: De LVT platenkast draait muziek op het ritme van jouw generatie. En dit op jouw favoriete radio.
1: De LVT platenkast steunt onder meer op de geschiedenis in verband met artiesten en titels van platen. Dat is nu eenmaal onze drijfveer om elke week een interessant programma aan u voor te stellen. Zo ook de productie van Whispering Cherchez la Femme uit 1976 van Dr. Buzzard's original Savannah Band lag in handen van producer Sandy Linzer. Linzer, die bekend was van zijn werk voor onder meer de Four Seasons, werd bij het project betrokken door manager Tommy Mottola. Hij bracht de unieke mix van big band, swing, disco, jazz van bandleider Stoney Broder Jr. en bassist-tekstschrijver August Darnell, later bekend dus als Kid Creole, in de studio samen tot één gepolijst geheel.

De zangeres Gabrielle schreef het nummer in een periode dat haar leven niet op rolletjes liep en ze het financieel moeilijk had. De tekst herinnert eraan dat hoe donker een situatie ook lijkt, je nooit moet opgeven. Met de iconische regel Dreams can come true, look at me babe, moedigt ze de luisteraar en zichzelf aan om te blijven dromen en te blijven vechten voor een betere toekomst. Hier is dus Gabrielle en Dreams.

Swing Out Sister is een Britse pop- en sophistie popband gevormd door zangeres Corinne Drury en toetsenist Andy Connell, samen met oorspronkelijk drummer Martin Jackson. Hun megahit Breakout in 1986, bekend om de vrolijke blazers, jazz-invloeden en Drury's iconische bob-kapsel, is een opwekkend anthem over het breken met sleur, risico's nemen en je eigen weg kiezen.

Ik heb het in het verleden in dit programma nogal gezegd, waar groepen soms hun naam vandaan halen, ik zou het bij God niet weten. Maar in ieder geval, ik heb hier zo'n typisch voorbeeld van zo'n rare naam voor een groep. De band waarover we spreken werd in 1978 opgericht in Wageningen, onder de provocerende naam Maandverband. De grap erachter was dat de punkband binnen één maand op het podium moest staan. En omdat die naam toch net iets te gortig bleek, voor de reguliere zalen dan wel, veranderden ze die naam in 1979 in het sympathiekere Toontje Lager. Na een matig ontvangen eerste album stapte de oorspronkelijke zanger op. In 1980 werd Erik Meesie de nieuwe frontman. Met zijn stem en de pakkende teksten van toetsenist Bert Hermelink brak de band in 82 door bij het grote publiek. Met Stiekem Gedanst was dat. Een nummer dat uitgebracht werd in 1983. Het was meteen hun allergrootste succes. Ik stond

0: Nadat Mark Riley en Danny White hun vorige band verlieten, wilden ze een frisse zonnige mix maken van jazz, pop en Latin. Ze schreven Get Out of Your Lazy Bed als hun eerste single, namen de Poolse zangeres Basia aan voor de vocalen en verzonnen de groepsnaam Matt Bianco. Geïnspireerd op een fictieve geheim agent uit de 60s spionnenfilms. De aanstekelijke vrolijke Wekker Groove werd direct hun grote doorbraak. Dames en heren, vrienden, de naald gaat weer van de plaat. De deuren van de LVT-platenkast gaan voor nu weer dicht en wat een rit was het alweer. We zochten een snelle liefde met George Michael, maar dachten halverwege toch Don't Go, net als Yazoo. Gelukkig hoefden we niet stiekem te dansen in ons eentje, want Roy Orbison beloofde ons dat we het in ons hadden. En Chaka Khan en Whitney herinnerden ons eraan dat er in iedereen een ster schuilt. En ja, voor wie denkt dat we nu in de kroeg gaan hangen met de Sultans of Swing of de dag lui blijven liggen? Met Bianco zei het al, het is tijd om uit ons luie bed te komen. Bedankt voor het luisteren, houd de groevende energie vast en tot de volgende platenkast.
1: De platenkast. Luc van Turnhout.

0: rides that you want to have.
1: Johan de Graaf,
2: de Gouden Ouwe Show. Je hoort ze hier allemaal.
1: De Gouden Ouwe Show, Johan de Graaf. Johan de Graaf.
0: Gouden Ouwe.
1: Johan de Graaf.
0: Met de hit

0: Gewoon weer op de draaitafel. Draaitafel. Op 45 of 33 toeren. De Gouden Ouwe Show.
1: Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
2: Jouw favoriete hits.
3: Robberij.
2: De Gouden Ouwe Show.
3: Johan de Graaf.

0: Zon, wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er
2: altijd
0: tegen.
3: Luister
4: recht
3: aan uw toestel.
4: En now, here's the world's greatest DJ.
5: Luisteraars, allemaal een bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, hier zijn we weer. Het is 6:07 op de 4e augustus van het jaar 2026. En we zijn weer toe aan een live uitzending van de Gouden Oude Show. De heerlijke muziekjes van toen uit de jaren 60, 70 en 80. En daar roep ik altijd maar bij toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. De Gouden Oude Show te beluisteren via de DAB Plus en ook via uw internetradio. Dit is de Gouden Oude Show. Nou mensen, het is weer bloedje heet. Het is benauwd buiten, moet ik zeggen. Als ik uit het studioraam kijk, dan zie ik dat het zwaar bewolkt is. En in Temse in België, daar is het al een beetje aan het regenen. Nou, stuur me wat hier naartoe, want we kunnen best wel een druppeltje gebruiken voor de tuin, of niet soms mensen? Ook een speciaal hartelijk welkom aan Ron Eding in de Geldrop, die ook aan het meeluisteren is naar de Gouden Oude Show. Heeft hij beloofd, dus met belofte maak schuld, dus dat groet hier vanuit Leiden, vanuit studio nummer 2. It's Now or Never, dat was de eerste grammofoonplaat in de show en ik zou zeggen, laten we snel beginnen met de volgende plaat. Dat is een hele mooie, hier zijn de Hollies met de Jennifer Eccles.

0: dat is toch een hele mooie waar of niet uit het jaar 1967. Ik heb het over de Hollies, waren dit in de show. En de plaat was getiteld de Jennifer Eccles. Zo ben je weer helemaal op de hoogte van het hoe en waarom van de Hollies of niet soms. 7:10, wat dacht je van dit?
1: Straks.
0: Oh, wat is het nou weer straks? Wat zegt hij?
1: Hallo, Johan. Remco hier. Zeg, ik ben onderweg. Ben, denk, met een half uurtje bij je. Tot straks.
0: Dat zei hij inderdaad. Remco komt straks weer live optreden in de Gouden Oude Show. Net zoals Wietse. En rond 8:30 komt Misha met de Flirtation Jest.

0: Ja, bij dit soort muziek is gaan de luidsprekers hier in de studio ietsjes harder op 10. Ja, harder kan niet, want dan ontploft de boel. Dat kan niet, denk ik. Geweldige muziek hier in de show met de Flirtations met Nothing, Nothing But a Heartache.
1: Je hoort ze gewoon hier.
2: Wat een muziek!
1: De mooiste, onvergetelijke Gouden Ouwe.
3: Johan de Graaf neemt je mee in de Gouden Ouwe Show.
4: 1967.

0: Het komt allemaal uit het jaar 1967. Wat een heerlijke plaat van de Four Tops met Riet Out Elbider. Kennen we ook natuurlijk van Gloria Green. Later in de jaren 70 als een heerlijke disco knolplaat. Over disco knolplaten gesproken. Dit is ook een hele goeie.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Het komt allemaal uit die film, hè? De Saturday Night Fever. Wie is er niet naartoe gegaan? Ja, iedereen toch? Hier zijn de Bee Gees.

vind nog steeds een mooie plaat, moet ik zeggen. Die dubbel LP van Saturday Night Fever, die is ook weer uitgebracht opnieuw, dames en heren. Dan kan je hem dus kopen op zwarte vinyl of met allerlei kleurtjes. En ik heb toen de tijd, vorig jaar onder de boom, met kerst, heb ik toen die mooie dubbel LP ontvangen. Oh, daar ben ik nog steeds heel erg blij mee, moet ik zeggen. Speciaal voor Renita in Temse, die heerlijk in haar zetel zit mee te luisteren naar de Gouden Oude Show. Doen we er een keer van Cliff Richard, samen met de Zero's, met de Lucky Lips.

0: heerlijke muziek of niet soms op deze dinsdag, bewolkte dinsdagavond hier. Om 8:08 met de Lucky Lips met Cliff Richard samen met Dizzy Doos.
1: Hoi Johan, hier is Renita. Ik zit hier in mijn zetel te wachten op Modern Talking. Hoe laat ga je die draaien?
0: Nu. Waarom ook niet? Remco is nog niet binnen. Ik maak me een beetje ongerust. Hij is onderweg, maar hij is nog niet binnen. Ik hoop maar dat Wietse meegaat, dan kunnen we ook die plaat van Wietse gaan draaien. Ja, ik heb er wel alle vertrouwen in dat hij op tijd is, maar dan gaat het altijd niet om. Goed. Speciaal voor Renita, wederom in Temse, hadden we eerst Cliff Richard met de Zeerdoos met de Lucky Lips. Nu uit Duitsland, de formatie Modern Talking met You Can Win and You Can Win If You Want.

0: Ik hoop toch wel dat het droog blijft vanavond, want ik ben op de fiets. En ik zie dat het steeds meer bewolkter gaat worden. Dus ik hoop maar dat het straks om 9 uur droog is als ik naar huis aan het fietsen ben. Maar goed, we zien het wel. Het was een hele mooie van Modern Talking met You Can Win If You Want.
1: Mijn dames en heren, die Schlagerparade!
0: Het wordt de tijd voor een mooie schöne Duitse schallplatten, oder nicht? Ja. En van Jochen Marcus und ein Festival der Lieben.

0: altijd leuk om die Duitse muziek te horen in de Gouden Oude Show. Waar of niet? Met Joke Margus. En Festival der Liebe.
1: Hey, hallo, Willem. Remco hier vanuit de kantine. Zeg, kan je van mij even een plaatje draaien voor Corin? Dankjewel.
0: Zie je, hij is gewoon binnen, Remco. Hij zit beneden in de kantine. Koffie is hij aan het drinken. Ja. Speciaal voor Corin.

ik heb geen flauw idee wat het betekent. Oh, wakadoe, wakadee. Geen idee, geen idee. Maar het klinkt toch heel erg goed, moet ik zeggen. De man met de petje op achter de piano was er eentje van Gilbert O'Sullivan. We gaan een plaatje draaien voor Ron Eding in de Gelderop, die aan het meeluisteren is naar de Gouden Oude Show. Ik weet niet of hij dit goed vindt. Ik hoor dat wel, maar ik denk het haast wel. De formatie Earth, Wind and Fire met I Love Music.

is nog tijdloze muziek, of niet soms deze van Deurs, Wind and Fire in het programma 6:08. Het gaat die tijd toch snel, hè? Tot 9 uur live op jouw radio, de Gouden Oude Show met ondergetekende Johan de Graaf. En het allemaal vanuit studio nummer 2. Tijd voor een lekkere zomerse plaat. Hier is Chris Montez.

heerlijke zomerse muziek of niet. Soms ja, het is bloedheet buiten, dames en heren. Het is bewolkt, maar het is erg benauwd, moet ik zeggen. Daarom Chris Montez met I Know Digas. Hij is de dames en heren. Hier is Wietse in de Gouden Oude Show met Where Have You Been?

0: Ik vind hem mooi, ik vind hem prachtig en ik vind hem elke week een stukje beter worden. Die van Wietse met Where Have You Been. Ik krijg een berichtje binnen van Remco. Hij zegt, ik ben om de hoek, maar ondertussen zit hij al lang beneden, breed en wel aan de koffie. Ja, ja, een mooi, mooie boel met die man.
1: Hé, hey Johan, hang jij de discobol op? Het is disco time.
0: Ik ga wel even een plaatje draaien voor Remco, want ik weet zeker dat hij deze leuk vindt. Hij heeft zelf op zo'n boot gezeten namelijk. Dus hij vindt deze plaat vast en zeker prima, prima, prima. Ik heb het over de mensen van de YMCA. Hier is de Village People met In the Navy.

Dat is een mooie uit het jaar 1978, oftewel van The Village People. 14 minuten voor 8, wat gaat het toch snel? Bijna alweer het einde van het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show. Kan niet zonder Remco Heemskerk. Hier is hij met de Volkers Army.

0: Het is weer live gezongen hier. Ik kan het zien vanuit mijn studio raam. Ik kan kijken naar Studio 1 en daar staat hij op te treden live gezongen. Het geweldige stemgeluid van Remco Heemskerk met de Walker Zombie.
1: Het echte originele vinyl. Ze smaken zoals ze kraken. Johan de Graaf. De Gouden Ouwe Show.
0: Nou, die man heeft er zin in. Ik heb het over de formatie Wings uit het jaar 1978 weer. Wat een tijd geleden, maar wat een goede plaat met I Have Enough.

geweldige plaat of niet, zoals deze van Wings met I Have Enough. Daarnaast kwam ik dit singeltje tegen op een platenbeurs. En ja, natuurlijk gelijk meenemen, inpikken, meteen niet overzeuren. En gewoon meenemen naar huis. En voor in de jukebox hier beneden in de grote kantine van de Gouden Ouwe Show. Dit is ook zo'n mooie, hier is A Slate.

het is weer bijna 7:05, dames en heren, hier in die Gouden Oude Show. Ik moet toch even de groeten doen aan Nico San in België. Dat ben ik helemaal vergeten. Oh, sorry daarvoor. Oh, die zit lekker mee te luisteren naar de Gouden Oude Show. Nico, goedenavond. En leuk dat je bent afgestemd bij ons in die Gouden Oude Show. Dit is de laatste. En voor achter dan, laat ik het zo zeggen, de laatste voor achter. Straks naar achter nog veel meer mooie muziek is van toen uit de jaren 60, 70 en 80. En daar roep ik altijd maar bij, toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. We gaan naar Spanje toe. Het kleine dametje Luisa Fernandez met Give Love a Second Chance. Tot straks, tweede gedeelte van de Gouden Oude Show.

0: Het is nu 8 uur.
1: Al jaren een vertrouwd adres in de Molenstraat in Arnhem. Dini's Koffie en Theehuis. Dini's Koffie en Theehuis, bekend van haar specialiteiten, haar zelfgebakken appeltaart. Kom eens langs in die Molenstraat in Arnhem bij Dini's Koffie en Theehuis. Geopend vanaf 10 uur 's ochtends tot 7 uur in de avond. Dini's Koffie en Theehuis.
2: Aanstaande woensdag namiddag om 2 uur is er een publieke verkoping van de inboedel van de Miamigo Studios. Alles gaat weg aan spotprijzen, zoals een draaitafel, 3 toiletrollen, 1 microfoon, een mengpaneel, nog een draaitafel, een gebroken spiegel, alle singles, een tandenborstel, 1 paperclip, een stopwatch, 2 bandrecorders, nog een microfoon, een deurkruk en bakkenbroek. Alles moet weg. Aanstaande woensdagmiddag om 2 uur in Playa de Haro.
3: Aquí las sonrisas de mi amigo.
4: Participate en nuestro programa enviándonos una carta postal con los 10 títulos de vuestras canciones preferidas. Las sonrisas de mi amigo.
3: Apartado 52, Playa de Haro, Gerona.
0: Het is nu 8 uur.

Dit jaar brengen de Beatles een nieuw album uit. Of nou ja, nieuw. Ze brengen eigenlijk een oud album opnieuw uit. Misschien hebben jullie hem al gehoord, want daar kwam tussendoor, hoorde ik net. Dit nummer is wat bijzonder omdat ze de standaard rollen tussen een man en een vrouw wat hebben omgedraaid. Ik heb het natuurlijk over Drive My Car.

En dankjewel weer, Joyce de Graaf, voor jouw mooie aankondiging van The Beatles met Drive My Car. Wat krijg ik nu er binnen? Ik krijg een mededeling van Dick Offringa in Emmeloord. Of ik even de groetjes wil doen aan Theo en... aan Theo van Steenbergen. Of de groeten wil doen aan Theo van Steenbergen. En moet ik even bijzeggen dat de zalm goedgekeurd is door Annelies. Nou, wat vind je?

0: is volgens mij maar alleen bij deze plaat gebleven van de Nolan Sisters met I'm in the Mood. I'm in the Mood for Dancing.
1: De radio van nu klinkt weer helemaal als gisteren. Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.
0: Heerlijke muziek vanavond. Tot 9 uur doen wij het vanavond live op jouw radio. Via de DHB Plus en uw internetradio.

Dat is heerlijk. Een plaat, maar wel heel erg kort moet ik zeggen. Nog geen 2,5 minuut. En wat betaalde je daar toen de tijd voor? Hè? Ik weet het niet meer precies. In francs, ja, dat moet je mij helemaal niet vragen. Dat moet ik even navragen aan de Belgische mensen. Ben aan de rama.

0: Het is alweer 13 minuten voor 8:30. Wat gaat het toch snel, hè? Wat gaat het toch snel in die gouden oude show? Eén van Bananarama. Met Love in the First Degree. Ik heb een verzoekje binnen van Dick. Hij zegt, kan je een plaatje draaien van ZZ en de Maskers? Ik ga even kijken of het lukt.
1: La Compassa.
0: Daar komt-ie.

was toch een mooie plaat en instrumentale muziek in de show van ZZ en de Masker. Speciaal voor Theo van Steenberg. Applaus, applaus. En er wordt bij gezegd dat Annelies de zalm lekker vond. Maar ik weet niet of Dick ook de zalm lekker vond. Dat weet ik dus niet. Nee, dat vertelt de story niet. Nee. Tijd voor een beetje kerkklokken in de show. Waar is Misha? Die is er nog niet. Die is nog niet. Speciaal voor Theo van Steenberg met de groetjes van Dick Ofringa in Emmeloord. Hier is de Sandy Coast.

0: Helemaal uitgedraaid speciaal voor Theo van Steenbergen. Die mooie plaat van de Sandy Coast met Capital Punishment. En ik moet zeggen dat de zalm lekker smaakt. Maar ik heb nog geen bericht gehoord van Dick. Of hij dat ook wel lekker vond, die zalm.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd. Maar eerst even een koffie halen in de kantine.
0: Gelijk heb je meid, maar je bent wel een beetje aan de late kant. Want normaal ben je altijd gepland rond 8:30. Ja, dat wordt dan ietsjes later. We zien het weer door de vingers. Tijd voor een lekkere disco knolplaat, waarom ook niet zo. 1976, de heren van Bonium, samen met de drie lieftallige dames eromheen. Oh, dit was toch wel een grote hit, moet ik zeggen, met Sunny.

De lijst van hits is ongelooflijk lang van deze formatie. Boney M, Sunny, Mark Baker, Daddy Cool. Dat was ook zo'n leuk, hè, Daddy Cool. Baby, do you wanna bump? Nou ja, de aap is uit de mouw bij Dick Offringa in Emerald. Hij zegt, ik lust helemaal geen zalm. Maar ja, ik kan hem een hand geven. Dat lust ik ook niet. Laten we iets gaan doen aan de zeezenders. Dan wordt het de hoogste tijd voor om 8:30 op deze dinsdagavond. Een lieveling 14 december 1985, of meer ze, nee, een satellietschijf natuurlijk.

Het was een van de twee satellietschijven toen de tijd op Radio Monique Internationaal op 14 december 1985. De andere was van de Dire Straits. Dit was die andere, Made It, van David Grant en Jackie Graham. En over Monique gesproken, de Radio Caroline doet deze week, het weekend, doen ze weer een sponsorwervering. En dan kan je gewoon eventjes een mooi t-shirtje bestellen. Kijk maar even op hun site. Een mooi t-shirtje vanuit Ierland wordt dat verstuurd. En dan steun je ook Radio Caroline. En ze zijn druk bezig om het schip in de droogdok te krijgen. Dus ga maar eens kijken op de site van Radio Caroline Internationaal. En daar vind je alle informatie. 4 over half 9, hier is Misha.

0: weer een prachtige plaat waar of niet, dames en heren. Deze met Mischa Verhoeven in de show, in die gouden oude show. Met When I Found You.
1: Johan de Graaf.
2: Gouden ouwe.
0: We gaan een plaatje draaien voor Annelies in Emmeloord die aan de zalm zit. Ze zit aan de zalm. Ja, ik weet niet hoeveel kilo ze op heeft, maar volgens mij, volgens de berichten, is het al een kilootje of drie. Speciaal voor Annelies, hier is Julio Iglesias.

was toch heerlijk, de zomerse muziek of niet, soms deze van Julio Iglesias met Kermee. Ik zit heerlijk in mijn korte broek met mijn t-shirtje aan, omdat het zo bloedheet is in de studio. Maar goed, we doen het gewoon tot 9 uur.

0: toch heerlijke muziek om lekker mee weg te zwijmelen. En of je in de tuin zit, lekker met het radiootje aan en dan afgestemd zijn op de Gouden Oude Show. Dat is natuurlijk ook altijd goed als je heerlijk in de tuin zit. Een beetje een spaarroodje erbij. Heerlijk, dan komt het best wel goed. Dat was Lou Christie met I'm Gonna Make Your Mind.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet.

Dat is een heerlijke amazing plaat zo tegen het einde van de show weer met Ben Kramers en de Sparklins met Zai Zai Zai Zai. Over tijdloze muziek gesproken, oh, dit is er zeker een geen. Hier zijn de Cats.

0: dat is mooie muziek of niet, zoals deze van The Cats met What a Crazy Life.
1: Meine Damen und Herren, die Schlagerparade!
0: Dankjewel Lex Harding voor het omroepen van die Slagerparade. Om 11 minuten voor 9 alweer. Nog maar 1 of 2 platen, dan is het alweer gebeurd. Hè, voor deze week. Hier is Marianne Rosenberg.

0: komt ook maar uit het jaar 1976. Wat een tijd geleden, maar wat een goede plaat nog steeds. Hè. Deze is echt zo'n singeltje die nooit verveeld moet zijn. Zo heel af en toe komt hij ook tevoorschijn hier in de Gouden Oude Show met Marianne Rosenberg. Und ich bin wie du. Het is alweer 8 minuten voor 9. Wat gaat er toch snel op deze dinsdagavond?
1: 1965.
0: Nog eventjes heerlijke muziek uit 1965. Dat zijn de mensen van Radio Caroline. De Fortunes, hun stations herkenningstoen. Maar dit was Jan Reert uit 65. You've got your troubles.

dan de ene laatste plaat in de show. Ja, ik had me vergist. Ik denk, nou, dat kan toch wel. Het is de laatste. Maar ja, nog eentje en nog eentje. Slechte timing, de Graaf. Slechte timing. 1965 met de Four Tunes en You've Got Your Troubles and I've Got Mine. En dit is de laatste. Nog even de groeten doen aan Nico San. En dankjewel voor het meeluisteren naar de Gouden Oude Show. Ik hoop dat het goed was. Ik hoop dat het goed was en dat je ervan hebt genoten. Ah, oh, dat denk ik als wel. De laatste in het programma, dat was een van Roy Orbison.

twee minuten voor 9 uur weer tijd voor mij om er vandoor te gaan. Ik kijk even naar buiten. Het is nog steeds droog, moet ik zeggen. Geen druppeltje regen gevallen. Dus dat is gunstig. Dus dan kan ik straks lekker op de fiets. Ik zou zeggen, dank al voor het luisteren. Vandaag is de 4 augustus, 7 erbij. Dit is weer de 11e. Dan zijn wij wederom terug live op de radio met de Gouden Oude Show. Dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft tot de volgende keer.

0: Altijd muziek. Dit is jouw station. Station 24/7 Free Music Radio.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
2: Muziek Safari, een muzikale reis onder leiding van Gert Poppelier. Laat je meevoeren door het verrassende muzikale landschap. De Muziek Safari begint nu.

Ja, ja, ja. We zijn begonnen met de muziek safari. Fijn. Ook heel trouwens, wat ik het meest prettig vind, is dat jij er ook weer bij bent vandaag bij deze muzikale reis. Nou, we gaan lekker twee uurtjes tegemoet. Ik ga er sowieso van genieten, maar dat doe ik eigenlijk altijd als ik met dit programma bezig ben. Dus wat mij betreft niks nieuws, alleen weer andere muziek dan de vorige week. Begonnen met Jacquin en Confusing Rhythms. Weet je, je hebt soms van die liedjes die aanvoelen als een, als een soort vergeelde foto. Nou, dit nummer van Jake Holmes is daar een voorbeeld van, afkomstig van zijn debuut uit 1967. En nog altijd een tijdloos nummer. Luister naar het prachtige Her Song.

Ach ja, heerlijk toch weer om met muziek bezig te zijn. Dan is het toch wel erg mooi weer hoor, hier in de studio van de Muzieksafari. Nou, dat was de ongekroonde koning van de boekie, John Lee Hooker. En je hoorde zijn absolute lijflied, Boom Boom. Weet je, dat nummer dat schreef hij nadat hij telkens te laat kwam bij een bar in Detroit en de barvrouw hem stevast begroette met de woorden, Boom Boom, you're late again. En hij nam het op in 1961 en in het jaar 1962 werd het een gigantische hit. Er was gedacht, ja, toen werd de blues goed veranderd. Nou, dat is misschien een beetje een te bouwte opmerking, maar wel een heerlijke terugblik in de tijd naar de bluesmuziek. We gaan eventjes naar heden ten dagen in de wereld van de lofi beats. Draait het vaak om de sfeer. En bij deze track zo dadelijk gaat om woorden, melodie die naadloos in elkaar overgaan. En een artiest die de kunst van de subtiliteit verstaat, vind ik zelf wel hoor. Je gaat luisteren naar Dampf en het intrigerende Bad Bunny.

Monotronic, opgericht in New York City, jaar 2016 was dat geloof ik, ja. En een beetje gebaseerd op indie rock, elektronische muziek en dat soort zaken. Het wordt ook wel, Monotronic wordt ook wel omschreven als een concept hoor, waarin instrumenten mooi in elkaar overlopen als één geheel. Nou, mooi technisch verhaal, wat je mee kunt doen, dat zie je zelf maar weer. We gaan verder met Nederlandstalig. Het lied Het is al laat, toch uitgebracht door de Nederlandse band Raccoon. En dan praten we over januari 2020. En dat nummer, ja, dat gaat een beetje over de spanning van een eerste afspraakje, een soort first date.

Ach ja, Suzanne uit 1984, de debuutsingle en de grootste hit ook van de Nederlandse band WOF De Kunst. En het raakt ook direct de eerste plaats van de Nederlandse hitlijst hoor. Vooral het popnummer, door Ferdinand C. geschreven als vulling en ook wel verschillend hoor, van het gelijknamige melancholische nummer van Leonard Cohen. Maar dat eventjes tussen twee haakjes. Vic Sue van Coldplay, een emotionele rockballer uit 2005, geschreven door Chris Martin. Als troost voor zijn toenmalige vrouw Gwyneth Paltrow na het overlijden van haar vader. En dat lied werd bedoeld als een boodschap van steun en reparatie tijdens de rouw.

Stateside, een bijzondere remix met de Sarah Larsson, vaak getiteld Stateside plus Sarah Larsson. Ja, een beetje de opvallende samenwerking tussen de Britse zangeres Pink Panthers met die Zweedse zangeres Sarah Larsson. Lekkertje, een nummertje om gewoon lekker op de achtergrond mee te laten draaien, bijvoorbeeld in de auto of waar je dan ook bent. We gaan verder met het nummer Ingewikkeld, de single van de Vlaamse zangeres Camille. Ja, een beetje een lied dat gaat over een relatie waarin de partners de vraag centraal stellen waarom de communicatie zo moeilijk verloopt onder het motto: waarom doen we zo ingewikkeld?

Het nummer Eyes Closed, een samenwerking tussen de Zuid-Koreaanse zangeres Jisoo met van Blackpink en de Engelse zanger Zayn X One Direction. Het nummer kwam uit in 2025. Holly Wild, dat is een singer-songwriter uit Sydney, Australië. En zij combineert indie, pop en folk en rock op een heerlijke manier. Luister bijvoorbeeld maar eens eventjes naar haar nieuwste single, het nummer Fire in the Rain.

99 Luftballons, dat wereldberoemde Duits-talige protestlied uit 1983 van de Duitse band Nena, geschreven tegen de kernwapenwetloop tijdens de Koude Oorlog in die tijd. En dat nummer vertelt het fictieve verhaal hoe 99 ballonnetjes worden aangezien voor UFO's, wat leidt tot paniek en een totale nucleaire oorlog. Laten we hopen dat het nooit waarheid zal worden. Ja, wel voor die 39 luchtballonnetjes die in de lucht te laten. Maar wat er achteraan kwam, eigenlijk niets. Goed, verder met Nederlandstalig weer. Hier in de muzieksafari. Bente en Bluff, hoe hou ik dit vast?

Wel, de eerste etappe van de Muziek Safari zit er bijna op. We gaan ons opmaken voor het tweede uur. Ik zou zeggen, tot zo dan.

0: And after 20 years, he's...
1: Leuk dat je luistert. Onze muziek, jouw hit. Dit is jouw hit radio. Free Music Radio.
2: Je luistert naar de Muziek Safari.

Ja, weet je, ik ben zelf altijd een geliefde wandelaar. Ik doe dat heel erg graag, vooral in wat onbekendere streken. Zodat je wordt verrast door het landschap, dingen die je tegenkomt, monumenten, natuuruitzichten, mensen. Nou, wat dan ook. Ik doe het heel erg graag. En dat is ook een beetje het doel van de muzieksafari, een muzikale wandeling door dit muzikale wereldje. We begonnen met het nummer, het nummer van Exploding Sun, Running on the Water. En Exploding Sun, ja, misschien heb je dat nooit van gehoord, maar het is een rockband uit de Verenigde Staten die al meer dan twee decennia actief is in het muziekwereldje. Goed, dat weet je dan ook weer. Trouwens, welkom, fijn dat je er weer bij bent en dat je met mij meewandelt. Looking for Freedom, nummer van David Hasselhoff, uitgebracht in 1989. Ja, weet je, hoewel dat niet zelf gaat over een zoon die zijn eigen pad zoekt buiten de rijkdom van zijn familie, werd het lied onverwachts een symbool van vrijheid en hereniging.

Zout in mijn wonden, salt in mijn wound. Het mooie bluesnummer van de Amerikaanse zangeres Shamika Copeland. En Copeland, ja, haar vader hadden we in het eerste uur, hè, Johnny Copeland. En nu zijn dochter. En ja, je hoort toch wel een hele indrukwekkende stem. En ook haar vermogen om verschillende genres binnen de blues, de soul en Americana te omvatten. En Salt in My Wound, dat was een heel goed voorbeeld van haar vroegere werk. Nu we het over vroege werk hebben, je kent allemaal wel het nummer van De Meeste Dromen Zijn Bedrog van André Hazes senior. Nou, er is een moderne energieke bewerking van dat klassieke nummer uitgebracht. Ze komt uit Amsterdam van King Chris Cross Amsterdam, André Hazes junior en Tabitha. Een nummer dat is een, ja, toch wel een eerbetoon hoor aan dat oorspronkelijke hit gebeuren van André Hazes senior. En nou, dat is ook bedoeld om een nieuwe generatie luisteraars te bereiken, terwijl het ook wel trouw blijft aan die Amsterdamse roots van de Hazes-familie.

Tijuana-taxi, een van de meest herkenbare en geliefde instrumentale nummers van Herb Alpert. En de Tijuana Brass werd uitgebracht nummer in 1966. En die muziek van Herb Alpert en de Tijuana Brass, die werd in de jaren 60 van de vorige eeuw enorm populair. En het diende ook heel vaak als soundtrack voor de populaire cultuur van die tijd. Mooi voorbeeld van vroeger. En wat ook wel voor veel mensen een soort gevoel van nostalgie kan oproepen. Nu we het ook weer hebben over nostalgie, dat geldt ook voor de volgende die klaar staat. Het dorp. Een van de meest geliefde iconische Nederlandse liedjes van alle tijden. Gezongen door cabaretier Wim Sonneveld. Lied Het Dorp, dat roept een beetje een gevoel op van weemoed over verdwijnende wereld, smalle straatjes, die oude kerk en pleintje, de eenvoud van het dorpsleven en de verandering van het landschap door de jaren heen en de herinneringen aan een jeugd die al heel lang voorbij is.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht. De nieuwe tijd, net wat u zegt. Maar het maakt me wat melancholiek.

Wild Tonight van de rockband Rocks of Chaos. En die komen uit San Diego. Wordt geleid door gitarist Jerry Fleck. En de leadzanger die je zojuist hoorde was Galen Gamboa. En ja, weet je, die band is er een beetje op gericht om met hun muziek rauwe emotie en rebellie over te brengen. Of dat gelukt is, dat ligt helemaal aan jezelf en wat je ermee wil doen met die informatie. Goed, gauw verder met de volgende. Dat is Showdown, een titelnummer van de Ali Brothers, van het gelijknamige album uit 1978. Ja, het is wel een klassiek voorbeeld hoor, van de herkenbare funk en soulklank van de band in de late jaren 70. En dat is deze week de Maxi Safari.

Ja, maar de Ali Brothers waren dat, hè, met Showdown. En dat was ook meteen weer de Maxi Safari voor deze week. What would I say? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou, ik weet wat ik wil zeggen, hoor. Maar het is een beetje zo'n uitdrukking. Ja, wat zal ik even zeggen? Nou, daar komt hij door. Het is een recente single van de multigetalenteerde Amerikaanse muzikant, zanger en songwriter Rich Allen. Het is uitgebracht in dit jaar, 2025. En ook een voorproefje van zijn aankomende album getiteld Thursday Child. Hij is misschien niet zo heel erg bekend, maar een mooie gelegenheid om even kennis met hem te gaan maken. En ja, hij is ook wel bekend om zijn geluid, dat elementen van pop, rock en folkmuziek combineert. En dat kunnen we in dit nummer What Would I Say heel goed horen.

Alice Warren en zijn single Ordinary, heerlijk nog om naar te luisteren. Fijn ook dat we hem gedraaid hebben hier in de Muziek Safari. We gaan verder met Sabine Teels. Die brak door midden van de jaren 90 en heeft sindsdien talloze albums en singles uitgebracht. Vlaamse zangeres, Nederlandstalige muziek, en ze wordt ook wel gewaardeerd om haar constante aanwezigheid in de Vlaamse muziek scene en ook haar vermogen om haar publiek toch wat te raken tijdens haar optredens.

Sound and Vision, dat iconische nummer van David Bowie, afkomstig van zijn baanbrekende album Low uit het jaar 1977. Ja, dat nummer was een commercieel succes en dat wordt ook wel gezien als een van de hoogtepunten van Bowie's experimentele fase en een van zijn meest herkenbare en invloedrijke werken. Weer met Nederlandstalig, ja, Robert van Hemert, die heeft iets met de Mona Lisa. Laten we even gaan luisteren naar zijn gezongen verhaal.

Why, een van de grootste hits van The Cats, die legendarische band uit Volendam. En werd in uitgebracht in 1969. Paling sound pop van de bovenste plank, om het zo maar eventjes te zeggen. Goed, we zijn bijna gekomen aan het einde van deze tweede etappe van de muziek safari. Het zit er helaas bijna weer op. Ik heb het weer heel erg graag gedaan. Ik hoop dat jij ook hebt genoten van alle muziek die de afgelopen twee uur langs is gekomen in de muziek safari. Nou, volgende week ben ik er uiteraard weer. Dus wat mij betreft graag tot de volgende week. Graag tot de volgende muziek safari.

En ik kom inderdaad naar je toe met het programma Nightflower. Een programma vol romantische muziek en dat speciaal voor jou.

En nogmaals een hele goede avond. En natuurlijk van harte welkom bij Night Flower. Een uur lang romantische muziek. En zelfs een gedicht. Wat wil je nog meer?

0: En heb je net ingeschakeld? Van harte welkom. Je luistert naar het programma Night Flower.
1: Oh, darling. I wanted to be everything.

En volgende gedicht is getiteld Laat me maar gaan. En het is geschreven door Frans Schoenmaker.

0: Laat me maar gaan. Denk niet meer aan mij. Er is niets meer wat rest. Het is allemaal voorbij. Laat me maar gaan. Ik ben slechts een korrel zand. Je kunt het niet meer vasthouden. Het glipt voortdurend door je hand. Laat me maar gaan. Ik ben enkel een deeltje stof. Ik kan het niet meer aan. Net te doen alsof. Laat me maar gaan. Ik ben enkel lucht. Hou me niet tegen. Ik ben voor immer op de vlucht.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

En toen was het zomer. Rob de Nijs. Clouseau. Heb ik ooit gezegd?

Julio Iglesias. En dat met Dolly Parton. Anita Baker. Sweet Love.

Ja, beste luisteraars. Wat gaat de tijd snel? Uur is alweer bijna voorbij. Tevens het einde van het programma Nightflower. Maar blijf lekker luisteren. 24 uur per dag de betere muziek hier bij het station waar muziek in zit.

mij betreft, welterusten. Of nog een gezellige avond. Kan natuurlijk ook. Tot ziens maar weer.

0: Welkom bij een nieuw uur. Vol met jouw hits. Hit. freemusicradio.nl. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unlimited, Vision en Sound.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

White Pulse was dat en Here I Meow Again. Hey, welkom bij Zindy. Mijn naam is Peter Tilman. Ik ben de hele tijd voor je draait. Oud en nieuw wisselen we af. En de plaatjes uit de vorige eeuw zijn oud en de plaatjes uit de nieuwe eeuw zijn nieuw. 2001 is natuurlijk eigenlijk oud, maar goed. Je moet ergens een lijn trekken. En moet je dat in het jaar 2099 nog redden? Dat is even de vraag natuurlijk, want dan is het wel heel erg oud. Goed, muziek uit 1982 van de Boys Town Gang. Dit is Signed, Sealed, Delivered and I'm Yours.

The Boys Town Gang in 1982 en Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Compositie van Stevie Wonder, van hem uit het begin van de jaren 70, als ik me niet vergis. Stevie Wonder in 1966 al actief met A Place in the Sun.

Place in the Sun van de behoorlijk succesvolle formatie Pablo Cruz. Prachtige mooie LP's hebben ze uitgebracht in de jaren 70, eind jaren 70, begin jaren 80. Kwamen terug in de 21ste eeuw en overrompelden Amerika wederom met hun concerten. Muziek van Melissa Smilda uit Groningen, Als de zon weer schijnt.

Een vrolijke en zeer zeker zonnige plaat van Melissa Smilda. En als de zon weer schijnt, in 2026 was dat. Ook uit 2026 komt deze plaat van Stephanie Markovic. Eventjes niet in Nederland als Stephanie, maar gewoon als Stephanie in Oostenrijk en Duitsland. Ich bin wieder da.

0: Strijders schrijft, deze week is Carly Greer, Bluegrass uit de Verenigde Staten, met Being Poor.
1: Zindy, Peter Timmerman.

Victoria Eeman hoorden wij en The Captain of the Ship was een plaat uit 2017. Dit is Blackmore's Night uit 2000 met een cover van Sonny and Cher.

Prachtig mooie cover van Blackmore's Nights en I Got You Babe. Asia bestond tussen 1980 en 2000 en pakken bij 18. Min of meer in de bezetting, in ieder geval met John Wetton. Hoe dan ook in ieder geval. John Wetton is iemand die een ongelooflijk staat van dienst heeft. Met meer dan 100 liedjes die allemaal grote hits waren, min of meer, in symfonische rockringen. Met Asia, maar ook solo en met King Crimson en nog veel meer andere bands waar je verbintenissen mee aanging. Twee nummers van Asia, als eerste uit 1983, Only Time Will Tell. En tenslotte, uit 2016, Asia met I Will Remember You. Met John Wetton in een vocale hoofdrol. Schitterende mooie muziek, luister en huivert.

De prachtige stem van John Wetton en zijn baswerk op Only Time Will Tell. Nog mooier, denk ik, het zou een hit kunnen zijn, zelfs bij 15-8. En dat is op zich wel een wonderlijk iets doen als ik dat zeg. I Will Remember You uit 2016.

Prachtig, mooi nummer op de CD. Phoenix staat van Asia uit 2016. I Will Remember You. Mooie tekst. En het is een plaat die wij graag draaien. Want tenslotte herinneren we ons graag John Wetton. Muziek nu van 1972 van Vicky Leandros. Dit is Come This Way.

Prachtige plaat van Vicky Leandros. Comme je suis. Een iets minder bekende hit. Want uiteraard kennen we allemaal Apertoire natuurlijk. Hè. Maar goed, en Theo Wiva, Nachlots. Maar goed, zij zong vaak in het Frans en in het Duits. Want daar sloeg ze ook behoorlijk aan. In ieder geval. De muziek van Elena Lee. And I Love You More.

I Love You More. Voor Lena Lee. De volgende plaat die draait is de laatste plaat in dit uur. Is eentje van Pyrolysis. En het nummer is getiteld Rest van de Dag Vrij. Mooi, maar ik denk dat de zanger de gehele dag genomen heeft. Want die horen we namelijk helemaal niet. die moeten we hebben. Ja, deze. Althans, niet de zanger, maar wel de rest van de band.

0: op een rij. Op een rij. Dit is jouw hitstation. Free Music Radio.
1: Peter Timmerman. Zindy. Peter Timmerman.

Chantal was dat. Chantal Routes of Chantal Lampen. Wij hoorden Zomerzon uit 1998 van deze dame die meer succes heeft in Duitsland en Oostenrijk als in Nederland. En dat is wel wonderbaarlijk, want het is gewoon een geweldige zangeres. En we hoorden van haar de Zomerzon, daar had ze wel zin in. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Heelman. Ik ben een paar van jou oud en nieuw afwisselend van elkaar. Oude uit de vorige eeuw, nieuwe uit de huidige eeuw en alles tussen.